0: 5-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond in een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8:00 vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: 105. Het is 3:00.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8:00 vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Queer Vibes
4: op Haarlem 105.
5: Vanavond gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
4: Kom vanavond naar de Pletterij in Haarlem.
5: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
6: Dit is 105. Het is 6 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: 105.
6: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. En de vierde editie van het Haarlem Vinylfestival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Nou, dit is gewoon puur mechanisch. Het is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossingen, dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: We hebben hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 7 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
6: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
5: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
7: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
5: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: 105.
4: Bob Evers.
9: Goedemorgen, dit is maandagmiddag 5 oktober.

Weet je, wat zie je hier dan weer mee? Julio Iglesias om mee te beginnen op deze maandagmorgen. Amores, damis, amores. Goedemorgen. 105 in bedrijf of zo. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal vanuit hoofdstad van Noord-Holland met het dagelijks ochtendprogramma Domme Weer op deze maandagmorgen, de 5 oktober, tot aan 10 uur. Ja, we maken geen uitzondering. Muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer. Nou, was toch een mooi weekend natuurlijk. Gisteren de overwinning, de eerste overwinning van Max Verstappen. En in de Formule 1, ja, dat was allemaal ingewikkeld. Iets met Bahrein, Sepang in, nou ja, goed. Weet je wat? Hij heeft gewonnen, laten we het daarop houden. Tot 10 uur houden wij elkaar gezelschap.

Fast Boy Music Sounds. Daar houden we ons ook mee bezig natuurlijk. Vorige week, 1 oktober, afgelopen donderdag, was die inleveractie van nog vuurwerk wat jij misschien nog ergens had liggen. In een zak gegooid of in een doos goed dichtgeplakt en ingeleverd bij de ijsbaan. Dat kon daar. In totaal is er 254 kilo ingeleverd. Straks meer daarover.

Rob Stewart's Crazy About Her. Nou, dat kan natuurlijk. Goedemorgen, het is maandag vandaag. Ik zei het al, het is 5 oktober. Haarlem 105 tot 10 uur met het ochtendprogramma op deze maandagmorgen.

Superman Lovers en de Midnight Train. Om even rustig aan op deze maandagmorgen. Wethouder in Haarlem heeft een mening over kritiek op het nieuwe hangplekje daar in het Reinalda-park. Je leest er alles over op onze eigen website haarlem105.nl. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider op terug.

0: Amy Winehouse en I Go Back to Black. Goedemorgen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Nou, je weet het wel, vast onderdeel in de programmering. Vooral in het format hier op 105 is het muziek uit de buurt. Het ochtendprogramma, daar maken we geen uitzondering op die regel.

Chef Special, die kader van de muziek uit de buurt. Hier op 105 van deze maandagmorgen. Bloemendaal worstelt met het nodige geluidsoverlast van verkeer. Even voor de helderheid. Straks meer daarover in ieder geval. Zometeen de editie van 7:30 van het Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Nou, dit is gewoon puur mechanisch. Dit is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing, dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

Ja, dat dacht ik ook. I need it bad. Inderdaad, E.G. Jones. Goedemorgen. Het is maandag vandaag. Wist je nog niet natuurlijk. 105 in bedrijf op deze maandagmorgen, de 5e oktober. Ja, het schiet alweer aardig op natuurlijk. Ergens is een beetje begonnen. Aan het weer valt het nog wel mee wat dat betreft. Vanaf donderdag gaat het toch een klein beetje veranderen, geloof ik.

America, you can do magic. Dan gaan we even naar SRO, zeg je. Oh, ja, de gemeenteraad van Haarlem. Ja, er waren al geruime tijd wat vragen natuurlijk over dat feit wat afgelopen zomer in het nieuws is gekomen. Namelijk de miljoenenfraude bij vastgoedbeheerder SRO. Twee bestuursleden hebben de raad afgelopen week bijgepraat over de situatie. En dat hebben ze gedaan in een vertrouwelijk gesprek. Je raadt het al, dus daar valt weinig over naar buiten te brengen. De gemeenteraad gaat in debat over het onderwerp. Eerder werd bekend dat er flinke fraude zou zijn gepleegd bij de SRO. Nou, je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. En daarbij ook een interview met Danny van Leeuwen. Hij is fractievoorzitter van de actiepartij hier in Haarlem. En hij begrijpt niet waarom er nog steeds onduidelijkheid is over de verdwenen miljoenen bij SRO. En je weet, als organisatie die het vastgoed van sportverenigingen en maatschappelijke en culturele instellingen van de gemeente Haarlem beheert. De partij maakt zich zorgen. Ik zou zeggen, het hele artikel, je leest er alles over op onze eigen website. En dan krijg je ongetwijfeld, heb ik zomaar het idee, nogal een vervolg.

Ja, u hoorde hier in de 24 hours op 105 van deze maandagmorgen. Vandaag de dag, vandaag de maandag, 5 oktober, doen we nog het ochtendprogramma tot aan 10 uur op deze maandagmorgen.

toepasselijk voor het ochtendprogramma natuurlijk. John Legend en The Daylight. Nieuwe muziek van hem. Goedemorgen. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur. Dan hebben we nog 2 uur te gaan voor het ochtendprogramma. Want we gaan natuurlijk zoals altijd door tot aan 10 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
4: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
3: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
3: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen de N208 en Rotterpolderplein 3 kilometer file. N205 Haarlem-Nieuw-Vennep bij de A9 een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Het is alweer 8 uur geweest op de maandagmorgen. Het ochtendprogramma tot 10 uur.

Kitty Grant, glad to know you. Nou, dat is wederzijds natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Met de dagelijks ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur deze maandag. En wat voor maandag is het? Het is 5 oktober van het jaar 2026. We trekken hier een week, een nieuwe week weer een beetje op gang op deze maandagmorgen. Ik ben er al om 7 uur mee begonnen, dus misschien dat jij net de draad oppakt. Mag ook natuurlijk. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen, zullen we zeggen. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk uiteraard alles en iedereen die er bij wil horen. Met harte uitgenodigd, kost niks extra's, moet je bedenken. Tot 10 uur hadden we elkaar gezelschap met muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer.

Anouk en Jora. Schoenpas trekken we aan in de stoute schoenen mee. Vorige week, donderdag 1 oktober, was zo heet er vuurwerk-inleveractie. En dat was dit keer in Haarlem, daar op het parkeerterrein bij de ijsbaan. En dat heeft toch behoorlijk wat opgebracht. In totaal is er zo'n 254 kilo aan vuurwerk ingeleverd. En dat is vuurwerk wat dus niet afgestoken is. Waaronder 169 kilo consumentenvuurwerk. Dat laat de gemeente Haarlem in ieder geval weten. Nou, toch redelijk succesvol natuurlijk. Ja, en heb je nou nog wat over? Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dan, in feite ben je gewoon strafbaar. Laat dat duidelijk zijn, hè? Laat dat even heel duidelijk zijn. Ja, dat gaat knallen, zeg maar. Goed, tot 10 uur op deze maandagmorgen. Het ochtendprogramma Vandaag de Dag. Vandaag de maandag om 10 uur. Maak je tijd, plaats en ruimte voor een goede vriend en collega Jan Gaus met de maandageditie. Hoe logisch is het allemaal? Van Haarlem weg. Maar ja, zover is het nog niet.

I Wonder. Nou, waar ik me niet over verbazen, het is het feit dat de muzieklessen en de repetities hier in het Slachthuis in Haarlem vandaag weer gaan beginnen. Dus er klinkt weer muziek, er zit weer muziek in het Slachthuis. Anders dan dat er vroeger ging natuurlijk. Ik zat daar vroeger vlakbij op school. Hendrik Andriessen MAVO, ik wil hier geheimzinnig over. En de klaslokalen en de Richard Holkade. En zo af en toe zag je eens een koe voorbij rennen. Die rende voor zijn leven, met een paar van die windjassen erachteraan. Dat was al een heel spektakel, moet ik zeggen. Straks meer daarover.

Life is yours, the falls. Ik zei het al, het slachthuis. Ja, vroeger, toen het echt slachthuis was, heb ik nog behoorlijk gelachen af en toe. Ja, het kwam toch regelmatig voor dat zo'n koe rende voor haar leven, zeg maar. Ja, die wist dus allemaal in één idee wat er ging gebeuren. Dat was niet zo verleidelijk, zullen we zeggen. Maar goed, vandaag beginnen daar de muzieklessen weer. Ik kom daar later in het programma nog even uitgebreider op terug. In het nieuwe slachthuis natuurlijk. Laat dat even duidelijk zijn. Slachthuis Haarlem, daar hebben we het allemaal over.

0: never me.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Ja, dit is gewoon puur mechanisch, hè. Dit is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing, dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eigenlijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
2: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het €28 miljard, daling van €800 miljoen, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam staat tussen de N208 en een knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de N201 Hilversum Uithoorn bij Loenersloot, 3 kilometer. Op de N205 Haarlem Nieuw-Vennep tussen Haarlem en de A9 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En 516 Zaandam Oostzaan tussen de N203 en de A8 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Goedemorgen, het is maandag 5 oktober. 105 in bedrijf met het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. I get a

eigen geluid, moet ik zeggen, van Kygo en Take Me Back. Nieuwe muziek van hem samen met Max McNowen. Ik zei het al, vanaf vandaag klinkt er weer muziek in het Slachthuis Haarlem. Jawel, faillissement van de stichting achter dat muziekcentrum. Ja, de deuren gingen daar in Haarlem-Oost op slot. Het Hart Haarlem en de patronaat nemen komend half jaar het beheer over van de oefenruimtes al daar. Zodat dat allemaal toch doorgang kan vinden. Vanaf vandaag is dat weer het geval. Het is geen doorstart, het moet even duidelijk gemaakt worden van het failliet muziekcentrum. Maar een soort tijdelijke oplossing. Nou, je leest er alles over, ook bij ons op onze website. En dus ook in de regionale nieuwsmedia. Meer nieuws uiteraard op haarlem.nl, haarlem105.nl, zo moet ik het zeggen. Of natuurlijk, regio dat je hem hebt, de 105-app. Daar vind je het allemaal, Haarlem 105, zeg maar, binnen handbereik.

0: Calvin Harris, Satisfies, I'm with Jazzy, zeg maar. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Bloemendaal worstelt met geluidsoverlast van verkeer. En de wethouder daar zou te weinig doen. Hoe zit dat allemaal? In het volgende uur kom ik er even uitgebreider op terug. De muziek uit de buurt met deze van Crystal.

0: Langley, Choosing Texas. Goedemorgen, 105. In bedrijf.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Nou ja, beter en completer kan ik dat niet duiden natuurlijk. We doen het nog tot 10 uur, maar zover is het nog niet. Zometeen eerst het NOS-journaal van 8 uur. Laat je achter met onder meer deze. How about

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Queer Vibes
2: op Haarlem 105.
4: Vanavond gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom vanavond naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
7: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
6: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
8: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
6: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vesting en Knoopend Eemnes 9 kilometer, kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Een kwartier vertraging op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen de N208 en Knoopend Rotterpolderplein. Een half uur op de N205 Haarlem Nieuw-Vennep bij de A9 4 kilometer. En 516 Zaandam-Oostzaan bij de A8 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
10: 105.
5: Bob Evers.
10: Even na 9, derde hebben we het even het laatste uur van het ochtendprogramma.

Corgis, A Rover's Return. Aan het begin van het derde meteen weer het laatste uur van het ochtendprogramma. Ik moet er even iets aan toevoegen. Gisteren Herco Lim, die draaide allemaal muziek tijdens zijn programma Van Hier Tot Herco. Ik noem het zelfs Van Hier Tot Herco, maar het is Herco voor alle duidelijkheid. Hij zit al van zondagavond tussen 6 en 8 uur, even voor alle duidelijkheid. Maar gisteren Werelddierendag natuurlijk, 4 oktober. En hij draaide in dat programma allemaal liedjes die een beetje gerelateerd waren aan dieren. Dierendag dus. En toen had ik het over, de Corgis, Rover's Return. Ik denk, ik zal hem eventjes uit de kast trekken deze. En even op de draaitafel gooien. Dat doen we natuurlijk niet meer, maar voor de beeldspraak zeg maar. Tot 10 uur nog muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. In het kader van het dagelijks ochtendprogramma vandaag de dag. Vandaag de maandag. Het is maandag 5 oktober vandaag. 105. En tijd voor nieuwe muziek. Deze klinkt lekker. Let maar op.

even zien hoe het allemaal moet. Dus Show Me How, nieuwe van Frank Mestra hier op 105 van deze maandagmorgen. Inwoners van Bloemendaal. Want voorlopig even geduld hebben met geluidsoverlast van verkeer, festivals en een circuit in Zandvoort. Jawel. Waar gaat het over? Daar ga ik je straks even over bijpraten. Het artikel lees je trouwens al op onze eigen website www.haarlem105.nl. Of je vindt hem ook in de 105-app. Kan ook zomaar.

Anderson Paak. A Good Day. Nou, dat moeten we even afwachten natuurlijk. Kritiek op het Renaldenpark en de wethouder van Haarlem vindt daar wat van. Hoop wel dat iedereen met elkaar in gesprek gaat. Straks meer daarover.

Muziek in het kader van zeg maar, muziek uit de buurt. Wolfman en Fat Baker en Never Too Much. Dat is inderdaad misschien wel zo. Zometeen deed hij zo'n 9:30 van het Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Vil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Nou, dit is gewoon puur mechanisch. Het is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing, dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: En ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het €28 miljard, een daling van 800 miljoen, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week tijdens een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv de gezagvoerder aanviel. De man studeerde van 2014 tot 2019 in Australië. Er wordt nu onder andere gekeken of hij daar is geradicaliseerd. Het weer zonnig, wel wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 minuten vertraging tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 4 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Warmond 20 minuten vertraging 4 kilometer file. En 205 Haarlem richting Nieuw-Vennep tussen Haarlem en de A9 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Zo heet hij ook al, maar Soul, Bruno Mars hier op 105 deze maandagmorgen. En in het ochtendprogramma natuurlijk aandacht voor nieuwe muziek. Lekkere nieuwe muziek. Ruben Hillen.

Ruben Hillen. Een nieuwe muziek van hem, Higher Love, hier op 105. Jongeren uit Haarlem-Oost hebben sinds vorige week 1 oktober... namelijk een eigen plek aan de oostkant van het Rijnalda-park. Nou, en die hangplek is er gekomen via project Oost aan Zet. En je weet er misschien wel wat vanaf. Bewoners hebben dan zelf plannen kunnen indienen om hun wijk socialer te maken. We hebben in de maatschappij behoefte aan verbinding en jongeren hebben nog maar weinig plekken om samen te komen. Want dus wethouder Bas van Leeuwen heeft dat laten weten bij ons in Haarlem vandaag. Wethouder merkte op al langer jongeren in Haarlem-Oost nergens terecht konden. Er zijn volgens hem te weinig plekken voor Haarlemmers onder de 18. En daarom is hij blij dat ze nu op deze manier samen kunnen komen. En het is natuurlijk beter dan dat ze met hun neus achter een scherm zitten. Want dat is misschien wel het nieuwe roken. Ja, ik zit ook met mijn neus achter een scherm. Het is niet anders. Nou ja, niet iedereen is enthousiast, dat mag ook duidelijk zijn. Een aantal direct omwonenden vreest voor overlast of fietsen op de weg en wildplassen, noem maar op. Ja, de wethouder geeft aan, de wethouder van Leeuwen, dat de angst wel misschien wat voorbarig is, omdat die plek er nog maar net is. Hij denkt juist dat de hangplek overlast kan voorkomen. Als jongeren door de wijk zwerven of naast iemands voordeur hangen, leidt dat eerder tot hinder. Zo liet hij bij ons, ik zei het al bij de collega's van Haarlem vandaag, weten. Nou, de wethouder van Leeuwen is trots dat de jongeren zelf het initiatief namen. Nou, het hele artikel lees je op je gemak nog eens even terug op onze eigen website www.haarlem105.nl. En daar ook het interview met wethouder Bas van Leeuwen is terug te beluisteren. Ik zei het al, de website haarlem105.nl. Maar natuurlijk zorg dat je hem hebt, de 105-app. En dan heb je Haarlem 105, zeg maar, echt letterlijk en figuurlijk binnen handbereik.

0: suggest you find yourself a friend, la la la, and just don't talk about the weekend.
1: Just don't talk about the weekend. Nou ja, nog maar 4 keer vroeg op, dan is het weer weekend. Zo moet je maar denken. Inwoners van Bloemendaal zullen voorlopig even geduld moeten hebben met zeg maar geluidsoverlast van verkeer, festivals en circuit Zandvoort. Ondanks een plan en meerdere metingen komt wethouder Tessa van de Wind van Bloemendaal eigenlijk nog niet met een concrete oplossing. Al dus pro-raadslid in Bloemendaal, Luc Taal. En die lichtte dat toe vorige week bij de collega's van Haarlem Vandaag. Geluidsoverlast zorgt voor gezondheidsschade en burgers hebben recht op een gezonde leefomgeving. Het hele interview met de raadslid van Pro daar in Bloemendaal kun je terugluisteren op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar ook het hele artikel te vinden. En natuurlijk ook gewoon, ik zei het al eerder, via onze web is dat ook allemaal te doen. Zorg dat je hem hebt, de 105-app.

Freddie Mercury. Living on my own op de maandagmorgen. Ik heb even wat informatie. Een collega Harry Schonewelle, je kent hem wel van Jazz Orno, elke zondagavond natuurlijk. Die vraagt aandacht zeg maar voor het zogeheten 023 Jazz Event vanaf komende woensdag 7 tot op het aanstaande zondag 11 oktober. En dat is allemaal, meer informatie vind je op 023jazz.nl. En dat is nogal wat te vinden natuurlijk. Ik wil daar even de aandacht op vestigen. Want dat is inderdaad, komend weekend gaat het allemaal... deze week gaat het allemaal gebeuren. Je vindt het allemaal op 023jazz.nl. Dus laat dat duidelijk zijn, daar kun je dat allemaal op vinden. Zo, even kijken. Dus dat nog even gezegd hebben. Houd dat event even in de gaten. Daar heb ik mijn taak weer volbracht voor collega Schonewelle. Nogmaals, hij is elke zondagavond vanaf 10 uur hier op Haarlem 105. Jazz or no. En ja, hij bemoeit zich erg met jazz. Hij is helemaal bij betrokken. Helemaal lyrisch van. Dus logisch dat hij daar even de aandacht voor vraagt. She's got...

Sunday. Komt weer een nieuwe uit inmiddels. Dus, ja, het gaat allemaal achter elkaar door natuurlijk. Op de vijf in bedrijf. Och. 105. Nieuwe muziek van Ronnie.

muziek. Save some love for someone you love. Ik moet hem toch even draaien natuurlijk. 023jazz.nl, daar vind je alle informatie van het event. Wat gaat plaatsvinden tussen 7 en 11. Nee, van 7 tot 11 oktober, laten we het even goed zeggen. Dus deze week, komende woensdag tot en met zondag. Ja, dan zijn we allemaal compleet. En heel volledig. Wij zijn bedankt voor het luisteren. En een beetje jazzy muziek, laten we daar eens mee afsluiten. Deze tune heb ik heel vaak al gebruikt, al jarenlang. Morgen vroeg op met Rob. Rob Jonker is je gastheer. En zometeen na 10 Jaghaus met Haarlem Werkt.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rust staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 10 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
7: Ja, goedemorgen. Dit is het programma Haarlem werkt. Deze 105. 5e oktober. Ja. Mooi weekend achter de rug. Heerlijk weekend. Mooi nazomer weer. En het was heerlijk. Het was genieten. Ook in de Haarlem op de terrasjes. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Jouw Gauws is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jouw Gauws op Haarlem 105.
1: Met Bruno Mars en Risk It All.

0: Bruno Mars. En Rest in Home. Hoe leuk is dat?
1: Zeker.
0: Ook een leuke videoclip daarbij. Wat is er allemaal in de nieuws? Ik klik even op de app. De Haarlem 105 app. Op mijn iPhone. Maar hij is er ook op de Android. En dat is makkelijk, want dan zie je in één keer het voorpagina nieuws. Twee tieners opgepakt na een gewelddadige overval op een fietser in Haarlem. Van Zwarte Zwaan tot röntgenfoto. Je kunt alles ontdekken in het oudste museum van Nederland, het Tijdensmuseum. Toevallig wel hier gewoon even in Haarlem. Wethouder over kritiek op de nieuwe hangplek aan het Rijnaldapark. Hoop dat ze met elkaar in gesprek gaan. Bloemendaal wordt met geluidsoverlast van verkeer. En de wethouder doet er weinig aan. Psychiatrische diagnose en kunst. Nieuwe pop-up locatie over outsider art. En Boudewijn de Groot was gisteren in het kader van de vinyl dagen ook. Boudewijn de Groot bij boekhandel Blokker voor een nieuwe presentatie van zijn nieuwe liedjesboek. En dat dus allemaal op de app, maar ook op onze website. En ook regelmatig hier in de uitzending. Straks

Smelling Check. Heerlijk nummer. En onze grote vriend heeft er weer een lekkere hit bij. Staat ook in de top 40. Dan heb ik het natuurlijk over Douwe Bob en Note to Self. I can still see.

Nou, Bob, the note to self. Hier bij Haarlem 105. Ik hoop dat je een heel lekker weekend hebt gehad. Ja. 105. Was natuurlijk niet zoveel voor nodig, want het was schitterend weer. Dus je kon op de fietsen met de auto, met je brommertje, overal naartoe rijden. En er was ook van alles georganiseerd in Haarlem. En dat geeft toch ook altijd wel heel veel reuring in de stad. Heel veel mensen vanuit allerlei hoeken en gaten, dat kon je gewoon merken. Wat ik ook wel weer mooi vind, is dat de Lift open is. Dat is een horecalocatie. Volgens mij, ja, nog niet zo lang. Helemaal opgeknapt. Mooi om dat te zien.

Suzanne en Freek. En hun nieuwe single. En die heet De Pijnstipper. Ja. En dan heb ik nu voor je nog een keer nieuwe muziek. Almost Monday. Ja. 105. En dat is een nummer wat je zeer regelmatig hoort. Hier is de French Kiss.

moest een beetje denken aan Lil Lewis met The French Kiss. Maar het is dus ook niet The French Kiss, het is The French Kids. Kids, ja. En deze band komt uit, even kijken, ik heb het opgezocht. Almost Monday, de Californische indie pop band met Dawson, Cole en Luke. Nou, weten we dat ook weer. De Friends, niet kids, maar kids. Ja, volgens mij zei ik het net ook verkeerd. Maar dan moet ik even de uitzending terug luisteren. Kan allemaal, hè. Haarlem 105, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar de Haarlem 105. Straks het Haarlem 105 nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het nieuws van 10:30. Nu is het Lenny Kravitz.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Ja, het is gewoon puur mechanisch, hè. Het is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing, dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken. Dan het weer. Een zonnige dag vandaag met weinig bewolking. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd wat zon. Het blijft droog bij zo'n 21 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Presandijk en Den Oever 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A22 Beverwijk-Velzen tussen Knoopend Beverwijk en Knoopend IJmuiden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Heights. En Jonas Blue. En ik ga wat draaien van het goede doel. En ik kwam dit tegen.
1: Haarlem 105, de stem van Haarlem en omgeving. Wees geen dom wijf. Luister naar Haarlem 5. Wees geen domme kerel. Luister ook naar Haarlem 5. Haarlem 5, de stem van Haarlem en omstreken. En iedereen met een goede smaak.
0: Nou, dat is toch mooi, hè? Ja.

0: vriendschap. En ik ben een absolute fan van Henk Westbroek en het goede doel. En alles wat daarmee te maken heeft. Ja, zeker. Altijd wel leuk met die Henk Westbroek.
1: Hallo, ja. Ik ben Henk Westbroek en ik heb mijn fouten, maar ik luister wel altijd naar Haarlem 105.
0: Ja,
1: doe dat ook.
0: Dat is toch mooi. Ja, dat hij dat nog een keer.
1: Hallo, ik ben Henk Westbroek en ik...
0: Ja, oké, Henk. Ja, ik snap het. En dit is Mama's Gun. En dat nummer

0: dat ze ook hier bij Haarlem 105
1: regelmatig uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit de buurt. En mocht jij zitten luisteren en denken van... hé, ja, wij kunnen ook wat. Of ik ben zanger, of ik zit in een bandje. Of laat het ons weten. Want ja, misschien nodigen we je dan wel uit op donderdagavond... in de 105 sessions. Of misschien gaan we je liedje wel draaien. Het kan allemaal, ja. Dit is Robin Annick. Echt een held uit Haarlem. Hier is Anti-Held.
2: Je doet niet eens je best...

0: Ja, Casey en de Sunshine Band. En I Feel You. Ja, ik mis natuurlijk helemaal dat beetje dat Cubaanse geluid. Maar goed, ik dacht bij mezelf, laat ik hem toch even draaien op deze maandagochtend. Denk niet dat hij in de playlist opgenomen gaat worden. Ik zie René al knikken zo van nee hoor, gauw, dat gaat niet.
1: It's the 4th of July.
0: En dit is Somber.

0: Susan Granny. Somber was dit natuurlijk. 105. En een enorme hit. We gaan zo luisteren naar het NOS Journaal van 11 uur.
1: De Haarlem 105. Dance Classic.
0: Sophie Ellis-Baxter.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 5 oktober. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Young Gun, Silver Fox, Sly, Stevie and Sly and Blue the Tiger. 105.

Follow the Tiger. Een van de veelgedraaide liedjes hier bij Haarlem 105. En Feel Good maakt ook deel uit van onze nieuwe muziek. Zeker. Eens even kijken. Ik klik hier op de app van Haarlem 105 met al het nieuws. En dan zie ik daar dat er twee tieners zijn opgepakt na een gewelddadige overval op een fietser in Haarlem. Mooi dat ze zijn opgepakt. Van zwarte zwaan tot röntgenfoto. Wetenschap ontdekken in het oudste museum van Nederland. Hier in Haarlem in het Tijdensmuseum. Ook een mooie videoreportage daarover. Wethouder over kritiek op de nieuwe hangplek in het Rijnalda-park. Kun je ook nalezen. Bloemendaal worstelt met geluidsoverlast van verkeer. En de wethouder schijnt te weinig te doen. Psychiatrische diagnoses en kunst. Dat kan tegelijk gaan met de nieuwe pop-up locatie Outsider Art. En Boudewijn de Groot was gisteren bij boekhandel Blokker in Heemstede voor de presentatie van de nieuwe liedjesboek. Nou, de meest gelezen artikelen trouwens bij Haarlem 105 zijn duikers van Defensie zoeken in water langs de Briantlaan in Haarlem. Rondleiding, nieuwe clubhuis is ook veel bekeken. Station Haarlem was enkele uren ontruimd vanwege verdachte koffers. Spaarne Gasthuis reageert op uitspraken burgemeester Schuurmans van de Haarlemmermeer. En achterlaag gelaten kokkers blijven ongevaarlijk. Dat zijn de vijf meest gelezen nieuwsberichten. Ja. Nou, als je dan denkt van, goh, waar kan ik dat allemaal terugvinden? Dat is heel gemakkelijk als je de app downloadt van Haarlem 105 op je iPad of op je iPhone of je Android. Dan heb je dan zo'n 105 en dan heb je dat nummer. Dan heb je al het nieuws. Ja, dat was dan wel wat, hè? Het volledige intro van Dana Hartman. Ik denk, nou, laat ik dat eens even gebruiken om al het nieuws met jou door te nemen. Maar het duurt wel lang, hè? Hij is een rottie. Nee, nou, ik heb het wel gehad.

0: enorme hit op nummer 1 natuurlijk. En ja hoor. En ook die zangeres erbij, Loretta Holloway was dat volgens mij. Lekker in mee zitten galmen. En relight my fire.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Het is nieuwe muziek van Lucent en Chip Street. Maakt deel uit van 5 nieuwe platen.

Nou maakt deze deel uit van die vijf platen. Almost Monday, vorige uur draad ik dat. Anderson Paak hebben we met A Good Day. Lauren uit Amsterdam met

0: deze maandagochtend, 5 oktober. Je hebt natuurlijk een heerlijk weekend gehad.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Even kijken, mijn klokje hier in mijn thuisstudio. Oh, ik heb nog ruim tijd. Nou, ruim. 11:30 is straks weer het nieuws natuurlijk. Maar dan heb ik in ieder geval nog deze plaat voor je. Dit liedje van Alan Clark. In het teken van muziek uit de buurt. En Kiss You The Same. En ik heb nog een nieuw liedje voor je. Moet ik nog even uitzoeken.

Chaka Khan heeft een nieuw... is bezig met... Nee, het nieuwe album is inmiddels uit. En dat nieuwe album van Chaka Khan heet Zakzilla. Met onder andere dit nummer.

0: Chaka Khan. Hartstikke nieuw dit. En de Curious Subject. Nieuw album uitgebracht met allemaal fijne liedjes daarop. En dit plaatje staat bij ons ook in het systeem. Dus misschien dat de andere DJ's of presentatoren dit ook oppakken. Ja.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Nou, dit is gewoon puur mechanisch. Dit is ook een mechanische fout. En dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één. Die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken. Dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eigenlijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
2: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken. Dan nog het weer. Een zonnige dag vandaag met weinig bewolking. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd wat zon. Het blijft droog bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Billie Eilish. En The Wildflower. Vaker een optreden van haar gezien op tv. Allemaal gillende meisjes. Maar ze doet dat wel heel mooi. Ja, zeker. Wildflower en Jalen Anaconda was dit. En The Burning Temptation. En dit is Alex Warren. Even de nieuwe. En die heet Emerald Eye.

Alex Warren. De ene hit naar de andere hit scoort hij. An Emerald Eye. Even rustig aan. Ja. Even zo op zijn tijd. NCC. Enorm veel mooie platen hebben ze gemaakt. Ik zit even te kijken hier in de database. Maar ik moet. Ik zoek dan op 10. Dat is niet handig. Dan beter op NCC. Ja, hier heb ik het. Donna. Track Like a Holiday. Feel Love.

NCC en I'm Not In Love. De band die we ook kennen van The Things We Do For Love, The Wall Street Shuffle, The Drag Like Holiday, The Donna's en deze plaat. I'm Not In Love. Ja. En dit is Katy Perry met Raw.

ga er nu alweer van genieten. Dit nummer zit ook heel stevig in de musical Anne Juliet. En Anne Juliet gaat aankomende woensdag, over een paar dagen dus, in première in Utrecht. En daar zit dit nummer er ook in. En de man die dat allemaal heeft gecomponeerd zal er ook bij zijn. Vliegt in met een privévliegtuig. 25 songs heeft hij in de Billboard. En dat is dan Max Martin. Die uit Zweden naar die première ook komt. Dat is toch wel mooi. Ja.

0: vraag me af, hè, of ik dit ook al als een dance classic kan benoemen. Maar ik denk het wel inmiddels, ja.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Het is Soul Searcher en Can't Get Enough.

Ook alweer van een tijdje geleden. En can't get enough. Ik ben wel blij dat we dit liedje nog steeds draaien. Zeker. Ik ben er morgen weer hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur met Haarlem werkt. Ik heb nog even van dit oud voor je met te veel is niet genoeg. Je moet er niet echt om.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Vanavond gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom vanavond naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Vil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Ja, dit is gewoon puur mechanisch. Het is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: We hebben hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. De inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 4 kilometer file tussen Purmerend Noord en Hoorn. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Vil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Ja, dit is gewoon puur mechanisch. Het is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing, dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken. Dan nog het weer. Een zonnige dag vandaag met weinig bewolking. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd wat zon. Het blijft droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond doodgegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Vil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
2: Ja, dit is gewoon puur mechanisch. Het is ook een mechanische fout. En dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
3: Alles?
2: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
4: Hij wilde maar niet werken. Dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
5: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
4: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken. Dan nog het weer. Een zonnige dag vandaag met weinig bewolking. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd wat zon. Het blijft droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
1: Vanavond gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom vanavond naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Vil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Ja, dit is gewoon puur mechanisch. Dit is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossingen, dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken. Dan nog het weer. Een zonnige dag vandaag met weinig bewolking. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd wat zon. Het blijft droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar tussen Alsmeer en het Rotterpolderplein. De N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein is het op onthoud. Ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
3: Ja, dit is gewoon puur mechanisch, hè. Dit is ook een mechanische fout en dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
4: Alles?
3: We hebben hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
5: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
6: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
5: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
1: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en het knooppunt de Nieuwe Meer heb je een kwartier vertraging. 10 minuten langer onderweg ben je op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 5:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard. En in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. De A10 Zuid naar de A10 West tussen Amsterdam Centrum en Slotervaart doe je er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden. De N247 van Amsterdam naar Horen is het oponthoud een kwartier bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen gaat vanaf donderdagavond tot maandagochtend dicht voor auto's. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd over het bouwterrein van het toekomstige busstation. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de bouw goed blijft doorrijden. Automobilisten worden omgeleid. Fietsers en voetgangers merken weinig van de afsluiting. En de vierde editie van het Haarlem Vinyl Festival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt. En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
2: Nou, dit is gewoon puur mechanisch, hè. Dit is ook een mechanische fout. En dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
3: Alles?
2: Hele blije mensen, hè.

0: daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
1: Hij wilde maar niet werken, dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
2: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
1: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
3: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluiting op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en 21 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen Nieuw-Vennep en Den Haag-Zuid een half uur extra nodig. Een kwartier vertraging heb je op de A27 naar Almere tussen Beeldhoven en Huizen. En dat geldt ook voor de N230 van Utrecht naar Maarsen bij Maarsebroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Vanavond
2: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom vanavond naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden doe je er nu 10 minuten langer over. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkere.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft vrijdag twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige overval op het Riewegje in Parkwijk. De jongens komen uit Haarlem en Almere. Ze zouden dinsdagavond 22 september een man hebben beroofd die daar op de fiets reed. De twee blokkeerden hem de weg, bedreigden hem en namen spullen van hem mee. Bij een worsteling raakte de man gewond. Na de overval renden de jongens weg. In Tijgers Museum in Haarlem is een nieuwe tentoonstelling te zien over hoe wetenschap eigenlijk werkt.
2: Het is belangrijk dat wetenschappers hun methode en hun aanpak vastleggen, zodat iemand anders het over kan doen. En als die dan eenzelfde resultaat krijgt, ja, dan wordt het bewijs wel sterker natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er een ander resultaat uitkomt en dan moet je je idee bijstellen.
1: De laatste jaren ziet het museum dat steeds meer mensen de wetenschap wantrouwen. De tentoonstelling moet daar verandering in brengen. Bezoekers zien onder meer opgezette zwarte zwaan en een brief over de allereerste röntgenfoto. De tentoonstelling is nog te zien tot eind augustus volgend jaar. Haarlem viert in mei volgend jaar dat Schoten en Spaarndam 100 jaar bij de stad horen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het stadsbestuur gaat eerst in gesprek met onder meer historische verenigingen en wijkplatforms om ideeën op te halen. Welke plannen doorgaan wordt pas volgend jaar besloten. Er is wel al €51.000 voor het feest gereserveerd. En de vierde editie van het Haarlem Vinylfestival is afgelopen weekend druk bezocht. Met onder meer optredens in de Phil en het Patronaat, luistersessies en een platenbeurs op de Grote Markt.

0: En in een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspelers gratis laten maken.
1: Nou, dit is gewoon puur mechanisch, hè. Dit is ook een mechanische fout. En dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We alles heel kunnen krijgen.
2: Alles?
1: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
3: Hij wilde maar niet werken. Dus uiteindelijk heb ik hem hier naartoe gebracht.
4: Ben je dan blij als hij het weer doet vanavond?
3: Heel blij. Kan ik eindelijk weer gewoon muziek luisteren thuis. Vind ik heerlijk.
0: Organisator Anouk Reinders hoopt dat het festival steeds internationaler wordt. Volgens haar is het festival hard op weg om dat te bereiken.
5: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. En Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond doodgegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A7 van Heerenveen naar Hoorn op de afsluitdijk voor Den Oever, 10 minuten extra. De ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 West, tussen de afrit Centrum en het knooppunt de Nieuwe Meer, doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Queer Vibes
2: op Haarlem 105.
4: Vanavond gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom vanavond naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Goedenavond en aan alle bezoekers hier in de pletterij welkom bij deze nieuwe uitzending van Queer Vibes. Zoals jullie zien zit ik hier vanavond alleen. Dat komt omdat Jesco heeft een welverdiende vakantie in Italië. Dus die ligt lekker te zonnen, geloof ik. En Willem is helaas ziek. Dus ik doe het alleen. Maar dat is zeker niet het geval. Want we hebben natuurlijk meerdere sprekers die ik straks zal introduceren. Nou, zoals u ziet, kunt u dus als u thuis op de bank zit en u denkt, nou, dat ziet er gezellig uit, kom naar de pletterij en praat ook hier mee. Voor de mensen in de pletterij staat er een microfoon midden in de zaal. Hij is nu redelijk hoog, maar je kan hem volgens mij ook wel omlaag doen. Dus mocht je een vraag hebben, dan kan je bij de microfoon gaan staan en dan kan je meepraten in het gesprek. Voor de mensen thuis kan dat ook. Dat kan in de net nieuwe gelanceerde Haarlem 105 app. Maar ook gewoon via de website of via het 06-nummer 06-105-105-38. En dan komt de vraag hier bij de regie binnen en zal die gesteld worden. Dus praat vooral mee. We gaan het deze maand hebben over de toelichting van de maatregelen in het beleidsplan rondom LHBTI-veiligheid in Haarlem. We zijn inmiddels een jaar verder dan het gesprek wat we vorig jaar hebben gehad met andere partijen. En vandaag zijn aangeschoven Jasmijn van het COC, Frederik van Discriminatie.nl Kennemerland en de wethouder Mirjam van Diversiteit en Inclusie. Welkom. Zoals ik denk de meeste mensen in onze community weten, is 2 weken geleden een keihard onderzoek gepubliceerd uit vanuit Utrecht. Hoe kwam die voor jullie binnen? Mirjam?
1: Ja. Het is. Er gaan meerdere emoties door je heen op het moment dat je die uitkomsten leest. Enerzijds dacht ik, wat is dit weer deprimerend en hoe kan dit? En tegelijkertijd herken je ook wel weer heel veel wat in dat rapport naar voren komt. En je ziet ook, nou ja, de heftigheid waarmee er sinds de afgelopen paar jaar, en het is steeds een toenemend fenomeen, de heftigheid waarmee mensen reageren, het niet meer oneens met elkaar kunnen zijn en gewoon de drek wat continu over mensen heen wordt gestort. Ja, en gewoon hele enge ontwikkelingen zoals die manosfeer en de impact van de gaming sector. Dat was wel heel interessant in dit onderzoek, waarvan ik echt dacht van, oh ja, daar is echt wel meer onderzoek ook naar nodig, van wat doet dat dan? En je ziet gewoon hele enge partijen en influencers, die soort van de tradwives en wat betekent het om een man te zijn in dit tijdperk, en anti-woke en anti-dit. En ja. Dus je herkent heel veel dingen wel en tegelijkertijd schrik ik er wel van. Maar ik denk wat voor mij vooral bleef hangen was, oké, nu geen paniek, maar wel actie. En vooral geen stap terug doen. Dat.
0: Ja, precies. Nou, dat de actie, daar gaan we het zo ook over hebben.
1: Zeker.
0: Frederik, bij jullie, bij discriminatie.nl, hoe kwam het? Jullie hebben waarschijnlijk de hele dag daarover gelezen en gesproken.
2: Zeker. En het is aan de ene kant het is sowieso schokkerend. Maar het is ook niet helemaal nieuw. Omdat wij bijvoorbeeld op scholen merken dat er weerstand is, bijvoorbeeld tegen Paarse Vrijdag. Op straat gebeuren dingen richting de LHBTIQ+. Community. Dus dat weten we. Maar dat het zo naar beneden keldert, dat is dan wel weer wel echt wel heel erg. Ik vond ook de verschillen tussen jongens en meisjes best wel groot en opvallend. Maar ja, we moeten echt daar verbetering in aanbrengen. Ja.
0: Ja. En Jasmijn, ja, jullie is dan waarschijnlijk een groepsapp die ontplofte toen het onderzoek uitkwam bij het COC.
3: Ja, zeker. Dus voor ons ook een schok om dat te lezen natuurlijk. Dat het zo gekelderd is. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Voor ons ook niet helemaal nieuw. Wij geven ook voorlichting op middelbare scholen, ook in Haarlem. Deze week zijn we bijvoorbeeld heel actief op het Mendel College. En daar merk je ook gewoon dat het heel erg uitmaakt, ook zelfs in welke klas je voorlichting geeft, of dat wel of niet positief wordt opgevangen. We merken ook heel veel desinformatie bij jonge mensen. Wij zelf geven dus voorlichting. Wij proberen juist de goede dingen mee te geven aan die jonge mensen. De gedachte die bij mij ook opkwam was van, ja, eigenlijk die voorlichting is zo belangrijk. Daar moeten we echt nog veel meer in investeren. En ook dat negatieve nieuws, dat is ook niet per se goed voor die jonge mensen. Hè? Want daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk om de liefde te vinden. Ook al is dat met iemand van jezelfde geslacht natuurlijk. Hè? Dus die boodschap die moeten jongeren ook meekrijgen. Het is niet allemaal kommer en kwel. Het is ook heel leuk. Maar wel zorgelijk. Ik heb zelf ook 2 kinderen. En de oudste die gaat volgend jaar ook naar een middelbare school. En die heeft dus twee moeders, hè? Ja, daar maak je toch wel zorgen over. Maar ja, des te meer reden om de handen ineen te slaan, denk ik.
0: Ja, want als we het dan hebben over de handen ineen slaan. We gaan vandaag aan de basis liggen eigenlijk. Twee plannen van de gemeente Haarlem die dat vorig jaar is gelanceerd. Dat zijn natuurlijk nu incidentele gelden om voor dit jaar in ieder geval een grote stap te maken. Het is natuurlijk allemaal door jouw voorganger in gang gezet. Maar zou jij eens in niet beleidsmatige taal voor de mensen thuis kunnen uitleggen wat heeft de gemeente nu? Wat gaat er veranderen voor hun?
1: Ik denk voor een heel groot gedeelte verbeteren van wat we al deden. Dus als je het hebt over het melden, dat er altijd iemand is, of het nou bij discriminatie.nl is, of bij Rita, of bij andere partners uit de regenboogcoalitie, die hun eigen specialiteiten hebben, zoals het regenboogloket, zoals de Dusty Foundation. Dat je daar altijd iemand ervaringsdeskundig en sensitief weet te vinden. Dat je daar je ei kwijt kan. En dat bij elke melding, want niet elke melder heeft ook hetzelfde voor ogen. Sommigen willen hulp en steun. Anderen willen misschien overgaan tot aangifte, afhankelijk van wat hun ervaring was. Maar dat ze wel altijd een luisterend oor weten te vinden. Dat is waar we natuurlijk verder op gaan inzetten.
0: Als we het dan hebben over een melding, is het dus, ik heb iets naars ervaren.
1: Precies.
0: En dat kan aangesproken op straat, in elkaar geslagen,
1: dat kan.
0: Contract niet verlengd op het werk.
1: Precies. En voor ieder ding, of het nou arbeidstechnisch is, of je bent toegeschreeuwd, of je hebt iets naars meegemaakt omdat je hand in hand loopt op straat, noem het maar op. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Ga melden. Want dan kunnen wij ook zien hoe groot het probleem is, welke patronen er zijn en welke vervolgacties wij ook misschien vanuit de gemeente of andere partners moeten gaan inzetten. Uit het actieplan gaan we ook verder inzetten op preventie. Want je wil natuurlijk het liefst helemaal voorkomen. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek gaan. Dat betekent weer terug naar de scholen. Dat betekent naar de sportverenigingen, naar andere type verenigingen. De samenwerking met Roze in Blauw versterken. Vanaf volgend jaar via de VWS-begroting komt er wel weer wat meer geld vrij voor preventie.
0: En de VWS-begroting is?
1: Dat is voor volksgezondheid, welzijn en sport. Excuus, inderdaad, in gewone mensentaal. Sorry, dat is mijn beroepsdeformatie. Nee, helemaal gelijk, helemaal terecht. Dus dat is het vanuit het ministerie, vanuit Den Haag. Die gaan dan wel extra geld vrijmaken voor preventie. Dus daar kunnen we ook veel meer kijken hoe we het klaslokaal inkomen, hoe we het gesprek aan kunnen gaan, ook met jongeren. Ook naar aanleiding van het onderzoek natuurlijk, hè, van wat is oké gedrag en hoe respecteer je elkaar? En als je het er misschien niet mee eens bent of bang bent om je te uiten, omdat heel veel kinderen er ook gewoon bij willen horen en dan misschien niet de meer unieke leerling willen zijn in zo'n klas. Dus daar willen we ook vooral op gaan inzetten en kijken we ook naar hoe kunnen we dat op een andere manier financieren. Nou ja, dan via bijvoorbeeld de regenbooggelden of vanuit veilige steden. Ik zie dat daar een vraag is. Sorry.
0: Je mag naar de microfoon in het midden lopen. Dan zie ik je daar. Want, maar ja.
4: Hallo.
0: Doet
4: Hallo.
0: Iets?
4: Ja. Ja. Ik volg dit onderwerp op de voet al heel lang. En mijn prangende vraag blijft iedere keer. Dit zijn allemaal hele mooie plannen. En ja, natuurlijk ben ik helemaal voor. Wat gaan wij als queer direct op straat merken? Want dit zijn plannen waarvoor dingen op poten gezet moeten worden, praatgroepjes opgezet worden, enzovoort, enzovoort. Maar wat gaan wij nou daadwerkelijk aan veiligheid, verbeteren van veiligheid op straat melden, merken?
1: Merken. Daar was ik nog niet in het kader van. Hè, kijk. Tegelijkertijd, ik moet ook wel realistisch blijven. Heel veel heeft ook gewoon een lange adem nodig. Want we zien dat die terugslag die nu wordt gemaakt, die moeten we weer zien te kenteren. En daar moeten we over bij elkaar, met elkaar in gesprek blijven. En hoe vermoeiend dat misschien ook soms weer aanvoelt voor mensen. Maar toch moeten we het blijven doen. Daarnaast, wat je concreet op hebt, van bijvoorbeeld in het uitgaan hebben we sinds kort een toolkit over het veilige uitgaan. De gouden uitgaansregels, die hebben we nu gelanceerd. We hebben de SUS-teams in de binnenstad hebben we verlengd en hebben we financiering voor geregeld. Dus dat zijn dan concrete elementen waarvan we zeggen van daar moet je het gaan merken dat het prettiger wordt in de omgang of dat het veiliger wordt op straat. En tegelijkertijd kan ik dat niet allemaal beloven, dat het allemaal direct beter wordt. daar moet ik ook gewoon eerlijk over zijn. Waar ik kan draaien aan knoppen, ga ik meteen aan draaien. En zijn we dat ook aan het doen. En heel veel is ook weer met elkaar in gesprek zijn, in gesprek blijven. En ik wil ook heel graag inzetten op meer, ja, noem het dialoogsessies, noem het stadsgesprekken, om ook veel meer aan kruisbestuiving te doen. Dus dat wij niet met elkaar weer hier zitten, maar dat we ook veel meer de gesprekken aangaan, bijvoorbeeld met de groepen, nou ja, misschien met jongeren die zeggen van, ik heb hier helemaal geen boodschap aan, ik wil er helemaal niet over zitten. Of misschien met wat meer religieuze gemeenschappen, om te kijken hoe we daar nou tot een dialoog kunnen komen, zodat mensen dan in ieder geval wel weten te, nou ja, merken van, jij bent ook een mens. En ik gun jou ook gewoon je veiligheid en rustig over straat gaan. Zo.
0: Ja, ik denk dat dat een hele mooie is. En dan kom ik bij jou, Frederik, want jij wilt er volgens mij ook op reageren. Dat mijn probleem eigenlijk altijd met, ook vanuit dit onderzoek. Een aantal jaar geleden hadden we het natuurlijk over de tolerantie van de homo's. En dat je denkt, oké, je hoeft me niet te tolereren als je me maar gewoon respecteert. En nu is het met acceptatie natuurlijk precies hetzelfde. Want ja, heel veel hetero's accepteer ik ook niet. Maar het is niet dat ik ze als minder mens beschouw. Frederik, jij wilde er ook op inhaken, geloof ik.
2: Ja, ik denk altijd aan artikel 1. Dat is het discriminatieverbod en het gelijkheidsbeginsel. Artikel 1 van de grondwet. En daar, dat komt er eigenlijk op neer dat wat jij niet wil dat jou gebeurt, dat moet je anderen ook niet aandoen. En dus dat we elkaar ook ondersteunen. En dat we solidair zijn met elkaar, allemaal. En dan denk ik van ja, als we daar kunnen we wel direct mee beginnen. Ik kan het ook niet van de ene dag op de andere dag oplossen, Paulien. Maar we kunnen wel mensen oproepen. Sta voor elkaar op. Ga naast een ander staan. En als je iets ziet gebeuren of je hoort iets, zeg er iets van. Of ga naast iemand staan of achter iemand staan of voor iemand staan, hoe dan ook. Maar wees solidair met de ander, ook al komt die uit een hele andere groep. En dus daar kunnen we wel volgens mij vandaag mee beginnen.
0: En even, want we hebben het nu ook over gehad over meldingen. Dan kunnen ze bij jou, iedereen moet, of hij moet niet. Maar het liefst willen we natuurlijk dat iedereen, als er iets gebeurt, steun komt zoeken. Of misschien een ei kwijt komt. Zou je dus ook in de gewone taal kunnen uitleggen, hoe werkt zo'n meldingsproces? Dus mensen gaan naar de website van discriminatie.nl.
2: Nou, dat is een optie, inderdaad. Je kunt het via de website melden. Je kan ons ook gewoon opbellen. Op kantoortijden, maar het kan wel. Je kan een mail sturen. En dan nemen wij contact met je op als je wilt dat jouw klacht, jouw melding, behandeld wordt. En dan gaan we in gesprek. En dan luisteren uiteraard. Ook wij bieden een luisterend oor. En dan gaan we in gesprek over mogelijke vervolgstappen. Nou, stel dat iemand een juridisch traject in wil gaan, dan kunnen wij iemand begeleiden. Maar we kunnen ook de Dusty Foundation erbij vragen. Die zijn daar meer gespecialiseerd op. Van, nou, wij hebben hier iemand en die wil graag aangifte doen en dat juridische traject ingaan. Dus dat kan ook. Maar wij kunnen ook een melding behandelen. Stel dat iets speelt op het werk. Ja, wij kunnen dan bijvoorbeeld een brief schrijven naar de werkgever. Zeggen, nou, dit en dit is gebeurd. Ja, wat is uw reactie daarop? Heel kort door de bocht gezegd. Maar dan proberen we dus bijvoorbeeld via bemiddeling een oplossing te vinden.
0: En wanneer is iets al het melden waard? Want is dat pas dat ik in elkaar geslagen word? Of elke dag op werk wil niemand met me lunchen? Omdat ze denken, veel te moeilijk. Wanneer kan ik al bij jullie terecht?
2: Altijd eigenlijk. He, en als je in elkaar geslagen bent, dan zou ik zeggen van ga naar de politie. He, want die kunnen dat traject beter aanpakken via het Openbaar Ministerie. En vergeet dan niet het discriminatieaspect erbij te noemen als je aangifte gaat doen. Want dat is wel heel erg belangrijk. Werkt ook strafverzwarend. Maar als je advies wil over een situatie, ja, dan kan je ook contact met ons opnemen. En wij kunnen je adviseren, ondersteunen, helpen, doorverwijzen.
0: Ik zit even te zoeken, omdat inderdaad de wet is zo dat het discriminatieaspect een verzwaring van straffen kan meebrengen. Maar onlangs hebben we ook gezien met de dader die vorig jaar zomer iemand in elkaar heeft getimmerd, die nu met de metalen kaak thuis zit. En die dader is vervolgens met traumatherapie weer vrijgekomen na een paar maanden. Omdat hij had het ook heel moeilijk. Maar dat voelt voor mij niet als een heel zware straf.
2: Nee, het recht is ook niet altijd eerlijk. Het staat op papier en de intentie is er wel. En dit klinkt inderdaad oneerlijk, maar dat is het soms wel, helaas. Maar dat voorval heeft wel heel veel teweeg gebracht, ook in Haarlem. Dus daarom is het ook goed dat dat hele traject in is gegaan door de betrokkenen. Dat heeft echt wat veroorzaakt hier in deze stad. Dus dat vind ik dan eigenlijk ook een goed, ja, niet om het te bagatelliseren, maar ja, het heeft wel een vervolg gebracht.
0: Ja, en dat is natuurlijk nu, we hebben het nu over van, het hele plan ook gaat eigenlijk alleen maar over de slachtoffers. Dus je bent dan al slachtoffer van. En ik bedoel, ik denk dat vele mensen in onze community dagelijks microagressie ervaren. En dat bouwt natuurlijk op. En helaas leidt dat toch in heel veel gevallen, ook zeker bij jongeren, tot suïcide en zelfdoding. Wat natuurlijk echt verschrikkelijk is. Jasmijn, binnen het COC, wat doen jullie voor de niet-slachtoffers? Of de hopelijk nooit wordende slachtoffer? Hoe gaan we zorgen dat het weggaat?
3: Nou, in eerste plaats toch nog over de slachtoffers, als je het goed vindt, hè? Want in het stuk van het college staan heel goede dingen over extra maatregelen, over preventie en ook als er wat gebeurt, hè, hoe kan je dan nog beter ingrijpen? Persoonlijk, hè, en ook wel COC, denken ook dat er in de nazorg ook echt nog wel meer kan. Zelf heb ik persoonlijk ook nog wel contact met Trevor bijvoorbeeld. Die jongen die meer dan een jaar geleden dat verschrikkelijke geweldsincident heeft meegemaakt, hè? Ja, ook vanwege zijn geaardheid. En ja, ik bel hem gewoon af en toe op van hoe gaat het nu met je? Want heel vaak vind ik, hè, vinden wij, dat als er iets gebeurt, dan ontstaan er ontzettende discussies over van het mag nooit meer gebeuren. Wie was de dader? Wat was de achtergrond? Maar ik vind juist ook voor die slachtoffers is die nazorg heel belangrijk. En er zijn ook meer slachtoffers, hoor, van geweld, maar ook voor microagressie en van alles en nog wat. Die kloppen ook bij ons aan, hè? Ook omdat ze gewoon een veilige haven zoeken. Bij ons, maar ook bij partners. En die proberen wij gewoon te betrekken bij de vele evenementen die we organiseren. We hebben ook allerlei clubjes, als het ware. Dus eigenlijk wat je hobby ook is, als je uit de doelgroep komt, dan hebben we wel iets voor je. Spelletjesmiddag, bowlen, hardlopen. Dus wij doen niet alleen maar voorlichting en andere dingen, maar wij zorgen ook voor die veilige haven. Ook bijvoorbeeld voor jongeren, jong en oud. En dan hoor je inderdaad heel veel verhalen van die jonge mensen en oude mensen ook, hè. Soms zijn ze ouder en dan gaan ze weer de kast in. Dus wij proberen die mensen vooral een veilige haven te bieden. En daarnaast proberen we ook echt mee te doen aan dit soort gesprekken, dit soort discussies. Dat we ook de geluiden vanuit de doelgroep proberen mee te geven. En daarbij ook wel moet ik vermelden dat we eigenlijk ook heel blij zijn met de aandacht die het in Haarlem krijgt. We hadden een wethouder inderdaad die überhaupt inclusie als portefeuille heeft aangemerkt. Dat was er daarvoor niet. We hebben nu weer een wethouder die dat heel belangrijk vindt. Woensdag is er weer een regenboogcoalitie en dan zitten we met 20 organisaties bij elkaar. Dus er is al heel wat. En de notitie van het college is denk ik een hele mooie kapstok om daar ook echt invulling aan te geven. En ik snap wel dat er gevraagd wordt van wat merken wij daar nou van? Want het is een integraal plan en er zitten allemaal kleine stukjes in, hè? Eén belangrijke vind ik bijvoorbeeld dat daar deskundigheidsbevordering komt. Bijvoorbeeld bij de politie. Nog naast Roze in Blauw, hè, ook een hele goede organisatie. Maar als het goed is, merk je van al die kleine stukjes, merk je daar op straat daadwerkelijk ook straks echt iets van.
0: En misschien het gaat wel twee kanten op, maar misschien ik wil toch met ook rond het COC even ook terugkijken. Want het is natuurlijk mensen zoals onze co-host Willem, die tot in de jaren 90 keihard gevochten heeft voor de positie van onze community, die dat nu dan helemaal in elkaar ziet kelderen. Dat we toch. Zo, ik heb de laatste twee weken heel veel gesprek gehad met mensen. Van wat is er in de afgelopen 30 jaar dus gebeurd of wat hebben we niet gedaan dat we nu weer zo voor mijn gevoel terug zijn naar daarvoor. Dus dat we weer keihard moeten strijden. En zeker mensen, ik heb ook veel vrienden die er ook in de jaren 90 gevolgd hebben, die zeiden, het voelt alsof ik nu weer Terwijl je wil het doorgeven aan jonge generatie om te strijden. Omdat je op een gegeven moment ben je natuurlijk strijdmoe. En dat is prima, want je hebt je strijd geleverd. Maar toch dat zij ook de noodzaak voelen van ik moet weer iets doen. Want anders, het is gewoon nu kapot geklet. Hoe kijk jij vanuit het COC eraan? Want jullie zijn natuurlijk een organisatie die al sinds de Tweede Wereldoorlog zich inzet.
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we zijn... COC bestaat 80 jaar. Het is de oudste bestaande LHBTI+ organisatie ter wereld. Er zijn heel veel goede dingen gebeurd, maar ik ga geen promotiepraatje voor COC houden hoor. Dus wees me niet bang. Maar ja, ik ben het wel mee eens dat we nu stappen moeten zetten. Het gaat achteruit. Wat ik al zei, mijn eigen kinderen gaan volgend jaar ook naar de middelbare school. Ik maak me daar wel zorgen over. Het begon in Amerika en dat waait dan over hierheen. Dus kijk, er is niet één gebeurtenis waarvan je kan denken van nou, daar komt het door. Ik denk in algemene zin is er minder tolerantie. Meerdere doelgroepen hebben het zwaar. En daar kan discriminatie.nl natuurlijk ook nog veel meer over vertellen. Alles wat anders is, dat is al te veel om te noemen eigenlijk. Alles wat anders is, dat heeft het op dit moment zwaar. Ik denk wel dat het nu het moment is om het tij te keren. En ik denk dat het nu het moment is om ook een beetje van die lievigheid af te stappen. Om een voorbeeld te geven. Als we dan terugkijken op afgelopen jaar, dan hebben wij meerdere middelbare scholen gedaan in Haarlem qua voorlichting. Maar van sommige scholen horen we ook helemaal niks. Terwijl scholen verplicht zijn om een voorlichting te hebben op dit onderwerp. Het is een beetje genormaliseerd. De hele maatschappij is een beetje genormaliseerd. En daar moeten we denk ik vanaf. We moeten een beetje af van die lievigheid en wat bozer worden daarover.
0: Mirjam, jij wilde...
5: Mag dat nog heel even voordat jij je vraag gaat stellen? Of ja? Top, dankjewel. Kijk, je ziet het met meerdere emancipatiebewegingen eigenlijk. Je ziet het in de queer community, je ziet het bij de migrantengemeenschappen, waar weer openlijk over remigratie wordt gesproken en weet ik van allemaal hele enge termen. Je ziet het bij de vrouwenbeweging, als je het hebt over, nou dat zit ook bij mij in de portefeuille, hè, dus de veiligheid en geweld tegen vrouwen. Dat je ziet dat hoe geëmancipeerder en onafhankelijker vrouwen worden, hoe gevaarlijker het dus ook wordt voor vrouwen. Dus je ziet dan in die maatschappij, en dat zie je op het hele Europese continent steeds meer gebeuren, maar ook in de VS. En ik snap dat mensen moe gestreden zijn, maar we moeten echt nu naar een verhaal gaan van hoe zorgen we nou dat iedereen in die samenleving onderdeel wordt van die oplossing. En dat we ook misschien het verhaal eens een keer gaan keren en het niet continu over die slachtoffers gaan hebben, maar meer over de plegers. En zeker als het gaat om dit soort geweldsincidenten. Ja, misschien moeten wij ook steviger weer met elkaar gaan normeren van dit is niet oké. En dat begint bij preventie, dat begint bij de aanpak die strafrechtelijk moet plaatsvinden. En daar eigenlijk weer met elkaar een nieuw elan eigenlijk, een nieuw verhaal moeten gaan creëren van jongens, we gaan weer met z'n allen die barricade op, maar we doen geen stap terug.
0: Ja, we hebben weer een vraag uit de zaal.
4: Ja, ik ga helemaal aan op dit onderwerp. We zien het en we zien het voornamelijk online. Heel veel jeugd, heel veel mensen zitten online. Wat gaat Stad Haarlem, wat gaat het COC, wat gaat de gemeente doen, wat gaat het bureau doen, wat gaat het bureau discriminatiezaken doen aan alle haat online?

0: En dat doen we dan vanuit de gemeente. Dat ze echt doorhebben van oké, hoe modereer ik dan zeg maar het digitale kanaal? En hoe zorg ik dat mensen, als mensen overgaan op aangifte doen, dat de politie daar ook daadwerkelijk wat mee kan. Ik denk dat we veel meer aan voorlichting moeten doen in de zin van wat betekent artikel 1 nou en welke rechten heb je nou als inwoner in deze stad? En ik denk dat we ook met elkaar moeten gaan. Dat kreeg ik dus vanuit, nou ja, laatst zat ik bij een moskeekoepel in gesprek. Dat ze zeiden van joh, wij zijn eigenlijk ook al jarenlang meldingsmoe, maar we maken zoveel mee. Maar ja, wat doen jullie dan met die meldingen? Dus er is eigenlijk weer een soort van vernieuwing nodig van weer terug naar die gemeenschappen gaan en zeggen van joh, dit is het belang van melden. Dit is wat we mee gaan doen. Er zijn geen instant oplossingen. Die kan ik ook niet beloven. Die ga ik ook niet beloven. Maar het melden, dat doet echt wat. En daarmee moeten we met elkaar aan de slag blijven.
1: Het melden is op het moment dat er al wat is gebeurd. We zetten in op preventie, hoor ik. Ja. Preventie is, en ik ga hier zo geen vrienden mee maken, maar kan iemand van de gemeente het Haarlems Dagblad opbellen, die directeur aan tafel dwingen om die achterlijke krantenkoppen te verwijderen, niet van die stomme foto's erbij te plaatsen en zich te richten op inhoud? Want iedere keer als er een Haarlems Dagblad artikel in de krant komt, dan gaat er een knop om en dan hebben we duizenden negatieve reacties. Dat helpt niet. Dat helpt de jeugd niet. Dat helpt niet de mensen die dit lezen, de mensen die het zien. De mensen die geen verstand van dit onderwerp hebben, die zien alleen maar negativiteit en dat het zo door de strot gedouwd wordt. Ik ben het zat. Ja.
0: Mag ik daar een persoonlijk voorbeeld aan? Want ik herken dat. En tegelijkertijd kan ik niet een inbreuk gaan maken op de persvrijheid. Ik denk wat wel weer goed is, dat op het moment dat ik in een dubbel interview stond om mijn wethouderschap aan te kondigen, kwam er over mij zoveel bagger over mij heen. Dat de chef-redactie, de eindbaas, daar zeg maar mij ook belde. Van joh, ik ben nu al aan het modereren en ik ben dingen aan het weghalen, maar ik zie niet alles. Mocht jij wel dingen zien, dan kunnen we graag ook met of de journalist zelf die het artikel heeft geschreven, of met mij kan er geschakeld worden. Dus ik zie dat zij daar zelf ook echt wel aan het schakelen zijn. En ik vond het in ieder geval een hele goede zet dat ze ook in ieder geval direct met mij contact opnamen in dat geval.
1: Jij bent een wethouder.
0: Nee, zeker hoor. Zeker. Maar ik bedoel, ze hadden dat ook niet kunnen doen of hoeven doen, zeg maar. Dus er is in ieder geval wel een gesprek gaande, ook op die redactie, van hoe gaan wij daarmee om. Dus ik kan ze niet zeggen wat ze moeten doen. Dus die verwachting wil ik niet wekken. Ik denk wel dat het goed is om te weten dat gesprek wel loopt. In ieder geval. En dat zij er zelf intern ook mee bezig zijn. Of dat nou tot het gewenste uitkomst gaat leiden, dat gaan we met elkaar beleven.
2: Mag ik? Ja. Het gaat niet alleen om Haarlem en het Haarlems Dagblad. Het gaat eigenlijk om de sociale media in het algemeen. En die bedrijven die daarachter zitten, die zijn dan, ik wil het eigenlijk liever niet over Amerika hebben, maar die grote bedrijven, die zitten wel in Amerika. Die helpen niet. Een aantal politieke partijen in Nederland helpt niet, die ook steeds conservatiever en rechtser en vreselijker worden. En dat heeft invloed. Dus het is niet per se een Haarlems probleem. Het is een nationaal probleem, volgens mij. En dus ik, ja, dan denk ik, ja, ga anders stemmen, bij wijze van spreken. Maar dat willen we ook niet een stemadvies geven. Maar
3: we mogen zeker een stemadvies geven. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het wat je hoort en wat vaak geëchoed wordt, de rechtse lobby, wat het is, dat die is zo goed georganiseerd. Ja. Dat daardoor zelfs hier dus al de zin van het woord door mijn slot geduwd, dat hebben ze zo goed erin verweven, dat het zo'n onderdeel is van, oh ja, maar dat hoor je dan nu te zeggen. Dus het zijn natuurlijk heel vaak mensen die dat, als je dat maar een paar keer hoort, dan denk je, oh ja, maar dat vind ik inderdaad ook. Dat is ook dat ik denk, met het onderzoek, ja, accepteer jij homo's? Dat is al een hele vraag van, ja of nee? Nee, thuis eigenlijk niet. Of ik ken er geen, of dus dan. En ik heb dit op Facebook, zeggen ze dit. Dus dan herhaal ik dat ook maar. Het is ook in de laatste stonden die Oost-Europese jongens met die rode vlaggen weer op alle stations in Nederland. Dit keer dan tegen de abortus. Maar dat je denkt, oh ja, die hebben bakken met geld om dus maar overal dat rond te bezuinigen.
2: Ja, en met name jongeren.

0: Jongeren lezen dat soort, die volgen die sociale media. En die gaan daarin mee. En dus dat kunnen we in Haarlem, denk ik, niet oplossen.
1: Nee, maar dat was ook denk ik niet de vraag die Pauline stelde. Van dat we het in Haarlem gaan oplossen. En ik ben het wel met je eens dat het een groter fenomeen is. Landelijk, internationaal zeker. En dat de verantwoordelijkheid van die platforms ook een keer gehandhaafd moet gaan worden. Ook op Europees niveau en ook op Amerikaans niveau eigenlijk. Met name omdat de Big Five daar ook zitten. Maar dat lijkt in ieder geval nog te ver verwijderd op dit moment. Dus wij doen wat wij kunnen. En dat betekent dus weer preventie. En dat betekent het gesprek aangaan. Dat betekent ook de ouders die ook die jongeren thuis hebben, ook weer het ongemakkelijke gesprek aangaan. En wat krijg je dan te zien op de socials?
2: Want dat is er natuurlijk ook. Daar hebben volgens mij hebben we het daar ook al een keer eerder over gehad. Je geeft voorlichting op scholen, dan heb je natuurlijk de jongeren. Maar je bereikt niet de ouders. En de ouders zijn natuurlijk vaak de mensen die de normen en waarden mee moeten geven. Buiten dat docenten daar ook een belangrijke rol in spelen. Maar het zijn natuurlijk vooral de ouders. En dat is wat natuurlijk ook in dit plan. Hoe bereiken we die huiskamers? Hoe bereiken we die eettafel? Waar dus het genormaliseerd wordt om te zeggen, het wordt me door de strot geduwd.
3: Mag ik dat over zeggen? Want wat je zei over voorlichting, dat herken ik ook wel. Ik heb zelf ook voorlichting gegeven. En eentje was, we staan altijd met z'n tweetjes. We hebben ook een non-binaire voorlichter. En die komt binnen. En dat is altijd bestaat dat dan? Vragen die jongen letterlijk dan aan onze non-binaire voorlichter. Dus wij zeggen altijd van, ja, zoals je ziet bestaat het. Maar zij zijn zo, geïndoctrineerd. Of in ieder geval via de media dan wel hun ouders. Krijgen ze niet mee dat dat bestaat. Ik denk dat we vooral ons eigen verhaal moeten blijven vertellen. Nog meer vertellen. Aankomende vrijdag hebben we een roze ontbijt. De wethouder is er ook bij. Discriminatie.nl ook. Dus dat is hartstikke mooi. En er komen ook 3 klassen met hun GSA-leerkrachten. En natuurlijk heb je dan niet het probleem voor heel Haarlem opgelost. Maar wel een stukje misschien. Dat toch die 3 klassen dan met leerlingen ook het andere verhaal horen. En het positieve verhaal horen. En ook dat het ook leuk is, zeg maar, met elkaar. Dus ik denk dat we gewoon moeten volhouden. En dat de storm dan op een gegeven moment ook weer overwaait. En niet terugdeinzen, gewoon doorgaan.
2: En dat snap ik. Maar ten koste van hoeveel slachtoffers nog? Dus ik vond het heel mooi wat je daarvoor zei. Van we moeten op een gegeven moment zeggen, genoeg is genoeg. Maar we moeten het blijven uitzingen. Daar gaan we natuurlijk niet al die nog slachtoffers die nog komen niet mee redden. Ik had het stond in het plan. Volgens mij 61% van de LHBTI-jongeren ervaart 10% van LHBTI-personen in Nederland in 2023 zijn slachtoffer geworden. Tegenover 6% van de hetero's. En die 6% van de hetero's die slachtoffer zijn geworden, zijn waarschijnlijk dan ook nog het meest vrouwen. Dus het is een soort van dat je denkt, het zijn zoveel mensen. Wat gaan we doen? Dat soort van. Ik vond het heel mooi wat Peter Pannenkoek in Dit Was Het Nieuws zei. Van het wordt me door de strot gedrongen. Ik zie niet langs de A9 allemaal regenboogvlaggen hangen. Het zijn toch de onderste boven boerenvlaggen. Maar wat gaan we anders doen om te zeggen genoeg is genoeg?
0: Ja, ik werk ook in Alkmaar. En daar heb je bij basisscholen heel veel ouderkamers. Dat betekent dat ouders van kinderen van een bepaalde school bij elkaar komen overdag, bijvoorbeeld 's ochtends, om niet alleen om koffie te drinken, maar ook die ochtenden inhoudelijk in te vullen. Dus als discriminatie.nl geven we ook voorlichting of gaan we in gesprek met die ouders. En dat kan ook over dit onderwerp zijn. Dus dan, dan bereik je die ouders wel. Hè? Dat hoeft niet per se maar gelijk de goede kant uit te gaan. Maar je bereikt ze wel. Je bent wel met ze in gesprek. En volgens mij is dat misschien ook hier goed. Om dat te introduceren, zeg maar, op de scholen.
1: Ik ken het fenomeen niet, dus ik laat me graag daar verder over informeren. Ik denk wat naast het feit dat we kwartiermakers nu gaan krijgen, denk ik ook dat het met name belangrijk is dat wij inderdaad ook weer gaan nadenken van wat is nou ons verhaal? Hè? Wat zeggen wij nou terug tegen alle nou ja, de enorme verhalen op de socials die ook de andere kant op gaan. Wat denk ik ook heel erg vanuit de gemeente waar ik heel erg op ga zitten, is dus ook die stadsgesprekken. Dus veel meer de stad in, minder beleidsproza, maar echt gewoon die stad in gesprek. En ook echt iedereen vragen om ook zelf, al is het niet jouw strijd, al ben je niet onderdeel van de queer community, al ben je niet een vrouw, je kunt wel onderdeel zijn van de oplossing. En het kan niet maar iedere keer bij de doelgroep zelf liggen. Wij zijn een samenleving en wij moeten dit met elkaar zien te rooien. En ik geloof dat heel veel mensen het eigenlijk ook wel snappen. En eigenlijk ook wel elkaar wat dingen gunnen. Maar we moeten een beetje af van dat, ja, het wordt me door de strot gedouwd. Alsof jij en ik iemand zijn die getolereerd moeten worden. Hoezo? Ik ben er gewoon. Wat betekent dat dan, tolereren? Je hebt het met me te doen. We gaan niet weg. Maar ik ook met jou. Maar ik wil ook niet dat jij weggaat. Dus laten we elkaar wel als mens proberen te blijven zien. En nou ja, ik denk dat die gesprekken, bredere opgezette gesprekken, daar ook mogelijk bij zouden kunnen helpen.
3: Ja, daarop aanvullend eigenlijk. Want er wordt straks heel erg ingezet ook op het vergroten van de meldingsbereidheid. Hè? Dat wil men. Of het nou strafbaar is of alleen maar microagressie. Of eigenlijk willen we dat alles gemeld wordt wat te maken heeft met discriminatie. En ik ga er dan wel vanuit, en wij werken daar zelf natuurlijk ook aan mee, waar dat binnen ons bereik ligt, dat er dan ook echt actie op wordt ondernomen. Want we krijgen als het goed is straks ook hotspots. Hè? Ook bijvoorbeeld gebieden in Haarlem, tijdstippen waarin we extra moeten uitkijken. Ja, ik mag er dan ook vanuit gaan, maar misschien kan de wethouder daar ook op antwoorden, dat er ook bijvoorbeeld qua handhaving ook op wordt ingespeeld dan, op die informatie die dan straks daar ook uitkomt.
1: Ja, ik denk zeker als we steeds beter de trends en de patronen kunnen gaan aanwijzen. En hoe meer die meldingen natuurlijk naar boven komen. Want hoe meer ik ook natuurlijk in handen heb om ook te zeggen van oké, nou gaan we daar gericht actie op ondernemen. En voor mij is het altijd even de vraag, hè, van doordat de meldingen toenemen, neemt dan de ernst toe? Of krijgen we nou eindelijk eens een keertje zicht op wat er nou echt allemaal onder de oppervlakte aan het spelen is? En ik vermoed en vrees dat laatste. En
2: dat zodra ga ik zeker wij. Vanuit.
1: Precies. Nou ja, dan laat ik me dat hier nu gewoon zo vertellen. Dan is dat zo.
2: Ja, nou ja, het is, ja.
1: Maar dat ik dan wel inderdaad denk van, ik heb wel iets om handen nodig. Waardoor ik dus ook het gesprek aan kan gaan. Ook breder binnen het college met onze samenwerkingspartners. Zoals de politie van, oké, nou kunnen we dingen gaan prioriteren. Want wij zijn ook met een, nou ja, via de burgemeester natuurlijk, met een uitgebreid handhavingsplan ook bezig natuurlijk. En daar worden ook iedere keer prioriteiten ingesteld. Van waar zetten wij nou de schaarse capaciteit op in? Hoe meer dat beeld omhoog komt van wat er nou daadwerkelijk gaande is in onze stad, in onze regio, hoe beter daar wij ook op kunnen inspelen.
3: Nou, dat klinkt goed, want ook wij herkennen dat hoor. Dat gewoon, op dit moment hebben we maar een topje van de ijsberg in beeld. En als het goed is hebben we dat straks een stukje beter in beeld. Ja. Wij merken dat bijvoorbeeld als wij een evenement organiseren, dat we al heel erg moeten nadenken over hoe mensen bij ons komen. Als ze bijvoorbeeld in een mooi gewaad willen komen. Dan moeten we dus bedenken van, nou, het kan zijn dat ze zich willen omkleden op locatie. Hè? Dus dat ze niet zo in zo'n mooi gewaad in de trein zitten bijvoorbeeld, omdat het dan agressie kan uitroepen. Maar het is toch te belachelijk voor woorden eigenlijk. Ja. Dat zo is.
1: Ja. Mag ik één vraag stellen?
2: Ja, zeker.
1: Waar ik gewoon eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, is dat, kijk, binnen de queer community zelf, sommige mensen die zijn explicieter in hun uiting. Als ik bijvoorbeeld kijk naar trans mensen en zo, daaraan zie je vaak direct. En ik vind het onwijs moedig, zeker in deze tijden, om gewoon volledig jezelf te zijn en ook over straat te gaan. Maar daar zie je dus ook de verschillen binnen de community zelf. En ook bij non-binaire mensen, dat het ook vaker opvalt. En dus het ook gevaarlijker wordt voor deze personen. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar hoe dat gaat ook binnen de community zelf. Misschien zouden jullie daar wat op zeggen in.
2: Nou, het is zelfs voor dezelfde gedachte. Want ik had net dezelfde gedachte om het te hebben over het ding in onze gemeenschap. En laatst sprak ik hij noemt zichzelf een huistuin- en keukenhomo. Die gewoon het hele heteronormatieve eigenlijk wil doen. Dus die gewoon zegt, ik ben een man. Ik heb dan wel een man naast me in bed liggen. Maar voor de rest ben ik precies hetzelfde als de hetero's. Dus dat wat jullie allemaal doen, dat maakt het voor mij ineens moeilijker om homo te zijn. Want dan dat druk je dan ook mij door het strot met al die genderideologie. En dat je toch denkt, ja, maar als straks Dat zie je heel dichtbij in de UK. Trans mensen worden langzaamaan Engeland uitgedreven en gedreven naar zelfdoding, omdat ze niet meer nergens hunzelf kunnen zijn. Als die er niet meer zijn en de non-binaire personen zijn niet meer, dan zijn de huistuin- en keukenhomo's en lesbiennes aan de beurt. En zo gaan we verder. Dat is natuurlijk ook wat we zagen voor de Tweede Wereldoorlog. Dat soort van het besef van oké, dat is dus niet mijn strijd. Dat is zeker jouw strijd. Want een soort van zo werkt het nou eenmaal. Ja. Maar ik ben inderdaad heel benieuwd hoe jullie vanuit het COC hier naar kijken binnen onze community.
3: Nou, ik sluit me er helemaal bij aan dat wij één regenboogfamilie zijn. En dat we wel verschillende letters zijn uit de LHBTIQ+. Dat we ook te maken hebben met verschillende problematiek. Hè? Ik bijvoorbeeld met twee moeders heb we heel andere problemen dan mensen die niet eens veilig over straat kunnen natuurlijk. Dat is een heel andere orde van problematiek. Als COC staan we voor de hele regenbooggemeenschap. Ik denk ook dat dat de juiste manier is, dat we voor elkaar er ook zijn. En het mooie ook aan de regenboogcoalitie vind ik, dat eigenlijk, voor zover ik het kan beoordelen, zijn al die letters wel zo goed als vertegenwoordigd daar. En we moeten het wel met elkaar doen. En ook naar elkaar luisteren inderdaad. De transgenders staan ook expliciet genoemd in de notitie. Dus die hebben denk ik op dit moment het zwaarst te verduren. En helemaal de jonge transgenders, die kloppen ook regelmatig bij ons aan. En die proberen wij dan zo goed als mogelijk op te vangen, te betrekken bij dingen die we organiseren. Maar daar begint het zeker. Dat we ook nu voor de transgenders, maar dat we eigenlijk als regenboogfamilie er allemaal voor elkaar zijn. Absoluut.
0: En ik vind ook dat de bondgenoten, de allies, heb je ook nodig. Dus ook de hetero community, die horen daar ook bij. En die moeten meegaan in die strijd, vind ik. Ik wil nog eventjes inspelen op die verschillende groepen. En dat blijkt ook. Vrijdag wordt het Pink Panel onderzoek gepresenteerd. En daarin blijkt ook dat er verschil is tussen de behandeling van verschillende groepen. En ook nog over die aanpassing. Hè. Heel veel mensen passen zich aan en vertellen niet meer over hun seksuele diversiteit of geaardheid. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat je weer moet verstoppen.
2: Ja, gezien de tijd, want jij moet door naar je fractievergadering. Nog één afsluitende vraag. Voor iemand die dus nu kijkt, luistert, in de zaal zit, en dan kom ik bij de Dusty Foundation. Welke boodschap heb je voor onze luisteraars? En ook onze luisteraars zijn hopelijk ook bondgenoten, dus neem ze vooral mee. Maar heb je een soort afsluitende woorden?
1: Ik denk voor jongeren, voor mensen in de queer community. Ik kan me heel goed voorstellen dat het op sommige dagen echt doodvermoeiend kan zijn. En ik denk dat vanuit mijn positie als wethouder op dit thema wil ik vooral vieren wat het zo mooi maakt om te zijn wie je bent. En dat maakt mij niet uit of je nou onderdeel bent van de queer community of hetero. Je mag volledig zijn wie je bent. Dus we proberen ook die diversiteit die deze stad rijk is te vieren. Maar als ik maar één boodschap zou willen mogen meegeven, dan is het vooral, je bent niet alleen. Sommige dagen voelt dat zo, maar je bent echt niet alleen. Er zijn heel veel mensen in deze stad, queer, straight, ally of niet. We zijn er echt voor jou. En ik hoop dat je dat ook vooral blijft onthouden. En aan degene die niet onderdeel zijn van de queer community, je kan onderdeel zijn van de oplossing. En dat kan een wereld van verschil maken voor iemand die zich echt soms echt heel erg alleen kan voelen. Dus wees dat ook.
2: Dank, heel erg bedankt dat je bent aangeschoven.
1: Dank jullie wel. Ja.
2: Veel succes vanavond nog.
1: Ja, zeker.
2: Dan gaan we even naar de zaal, want daar is Remco van de Dusty Foundation.
4: Exact. Ik heb een vraag eigenlijk over de meldingsbereidheid. Die daalt. We hebben ook inderdaad wat vragen gesteld binnen de regenbooggemeenschappen over van joh, hoe zit dat? Hoe ervaren jullie dat? Zijn er cijfers waarin we kunnen zien dat er daadwerkelijk wat met de meldingen gedaan wordt? Want ik denk dat dat ook voor de mensen helderheid brengt van jongens, oké. Ik doe een melding, maar er wordt ook daadwerkelijk wat mee gedaan. En dan hoeft er niet te zeggen van joh, dit en dat is er mee gedaan, maar gewoon dat er überhaupt een oplossing of iets voorgesteld is. Want ik heb nu het idee dat we een melding doen, er wordt naar gekeken en dan bloed en dood. Dus eigenlijk ook een beetje wat Jasmijn al zei. Van joh, daarna moet ook opgevangen worden. Dus dat is ook heel belangrijk. En ik denk dat we daar, als we daar inzicht in geven naar de mensen toe, dan zou dat op dat moment ook helpen om te zeggen van joh, we gaan meer melden. Want er wordt wat mee gedaan.
0: Ik voel me geroepen om hierop te antwoorden. ja, wij doen zeker iets met de meldingen. En we kunnen niet alles van de ene dag op de andere oplossen. Maar we doen wel ons best daarvoor. En we luisteren, we proberen bijvoorbeeld wat ik net al zei, dat we contact opnemen met een wederpartij. Als je uitgescholden wordt op straat, dan is die wederpartij eigenlijk niet aan te wijzen. Maar wij zeggen toch, meld het wel. Want als het in één straat bijvoorbeeld heel vaak gebeurt, dan kunnen we kijken, bijvoorbeeld met de politie of met de gemeente of met wie dan ook, of we daar dan iets kunnen doen. Want dan heeft het misschien met de buurt te maken of met bepaalde mensen die daar wonen. Ik zeg maar wat.
4: Ja.
0: Maar het is niet zo dat we meldingen maar laten lopen. Nee, ik sta daarvoor in, voor mijn collega's, dat we het serieus oppakken. Dat we het proberen op te lossen. We werken samen met de politie als die steken laat vallen. Hè, dan roepen we de politie op. Dat is laatst ook weer gebeurd. De politie liet iets lopen. En daar zijn wij echt heel hard achteraan gegaan. Mijn collega zit ook in de zaal. Die is daar druk bezig mee geweest en het wordt opgepakt. En het gaat ook waarschijnlijk naar het OM. Dus dat doen we wel degelijk. We laten mensen niet in de kou staan.
4: Nee, maar ik denk dat het prima is, hè, dat we het nu bespreken. Dus de mensen die nu luisteren, die horen dat ook. Maar laten we dat ook meer vertellen. Laten we ook meer naar de andere groepen van jongens, er zijn zoveel meldingen geweest, daar is dit mee gedaan en we hebben daar oplossingen voor. Want het lijkt wel alsof het, een melding gedaan wordt en wij horen er verder helemaal niks over. En op het moment dat wat meer, we zouden daar wat meer over mogen vertellen.
0: Nou, met de melders, daar bespreken we alles mee. We doen ook niks zonder de melders. Dus die weten wel wat wij allemaal doen. Maar dat gaat dan inderdaad om die ene persoon. Maar je hebt gelijk, we moeten meer aan de buitenwereld laten weten.
4: Precies.
0: Wat er met klachten gebeurt, zonder dat we persoonsgegevens vrijgeven. Want dat
4: ik
0: is natuurlijk wel
2: een AVG-dingetje.
4: Ja,
2: maar
4: precies.
2: Want eigenlijk deze vraag is natuurlijk precies waar deze maatregelingen over gaan. Dus die 90.000 die is vrijgekomen dit jaar, gaat over dat hele meldingsproces aanscherpen. Volgens mij, wat ik eruit begrijp. Maar vertel me alsjeblieft meer. Is juist daar ook die twee kwartiermakers, of die dus eentje voor de jongeren en eentje voor de biculturele LHBTI'ers daarop in te zetten? En zijn er veel meer? Dus die 90.000 is opgeknipt. We kunnen het helaas niet meer aan de wethouder vragen, maar jullie worden ook in die plannen genoemd. Op welke manier, wat zijn jullie nu concreet aan het doen om die meldingsbereidheid te vergroten?
3: Binnenkort krijgen we natuurlijk Rita. Mag ik dat eigenlijk zeggen al?
2: Ja, dat is bekend. Ja, staat in het plan.
3: Oké. Okay. en dat hoort natuurlijk bij discriminatie.nl. Dat is mijn collega hier naast me. Ik ben zelf ook wel meegeweest met de vorige wethouder naar Rita Amsterdam. Ook om te kijken
2: naar
3: het concept.
2: Kunnen we uitleggen wat Rita is? Zij zijn al een paar keer bij Queer Vibes geweest, hoor. Dus
3: okay.
2: De vaste kijker en luisteraar kent het misschien, maar misschien even kort.
3: Ja, nou, Rita is eigenlijk een heel toegankelijk, zichtbaar platform. Ook een fysieke locatie, wat mensen ertoe moet bewegen om veel sneller melding te doen van wat voor vorm van discriminatie dan ook. In Amsterdam heb je een Rita, dat was eigenlijk een kapsalon waar sowieso al mensen binnenliepen, uitliepen, ook midden op de reguliers dwarsstraat. Hele toegankelijke locatie, ook heel uitnodigend om daar binnen te lopen. En ik zat daar ook en ik dacht van ja, ik kan me zomaar voorstellen dat ik hier een melding zou doen. En ook kleine meldingen, want ze gaven dus ook bijvoorbeeld aan van nou, stel dat je fietsband is weer lek gestoken omdat er een regenboogsticker op zat. En normaal gesproken zou je daarvoor nooit naar de politie gaan, maar het mooie van Rita is dat het dus wel de bedoeling is dat je daar een melding van doet. Want als er dan meerdere meldingen over diezelfde locatie komen, dan kan daarop worden gehandhaafd. En de wethouder gaf net al aan dat ze ook van plan is om dat te doen. Dus laten we ook vooral daarop blijven letten, dat het ook gebeurt. Dus die meldingsbereidheid omhoog. Rita is een heel mooi instrument. En die achterkant, ik weet dat er mensen nu heel hard aan het werk zijn om dat goed op orde te krijgen. Maar ook daar moeten we natuurlijk ook nog handen en voeten aan geven. En dan moeten we met z'n allen goed in de gaten houden. En als COC hebben we daar ook een rol in. Hè? Als mensen bijvoorbeeld meldingen doen, wij kunnen ook mensen betrekken dus bij de dingen die we organiseren. Kwetsbare jongeren op scholen bijvoorbeeld, die een melding doen bij Rita. Omdat ze zich op school niet thuis voelen. Ja, daar kunnen we ook iets voor betekenen voor de jonge mensen. En er zijn nog veel meer organisaties die ook iets kunnen betekenen voor de jonge mensen.
2: En Frederik, want in het plan wat we bespreken wordt ook jullie benoemd. En ook de deskundigheidsbevordering binnen discriminatie.nl. Zijn er al concrete stappen? Zijn jullie nu allemaal op cursus? Of hoe moeten wij dat zien?
0: Nee, die LHBTIQ+ sensitiviteit, daar trainen we op. Daar worden we op getraind. En bijvoorbeeld in het gebruik van voornaamwoorden, dat we daar gewoon beter en bij de tijd op reageren. Want dat verandert ook nog wel eens. Dus die sensitiviteit is enorm belangrijk. En ja, daar zijn we mee bezig. En dat is, dat is heel goed, denk ik. Ja, en wij werken ook graag samen met Rita. Zoals mijn collega's in Amsterdam van discriminatie.nl, die werken al langer samen met Rita. Maar bij Rita de front office is en discriminatie.nl de back office, die de klachten dan inhoudelijk behandelt.
2: Precies. Oh, we hebben een vraag. Ik word even lastiggevallen door de techniek, dacht ik. Maar.
3: Nee, deskundigheidsbevordering, ik sluit me daar helemaal bij aan dat het ook belangrijk is. En ook vanuit CSO Kennemerland voelen we ons wel aangesproken. Want wij worden daar zelf ook wel eens om gevraagd om organisaties daarin te trainen. We zijn natuurlijk wel een vrijwilligersorganisatie. Dus wij kunnen, we kunnen dat aan. Maar mochten er 100 organisaties zijn in een week, dan wordt het op een gegeven moment wel wat lastig. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om ook eigenlijk de mensen uit de doelgroep zelf daar echt bij te betrekken. Want het is toch wat anders als je ergens heel veel over hebt gelezen, of dat je ook echt daadwerkelijk zelf tot de doelgroep behoort. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Ook bijvoorbeeld bij de politie. We hebben roze in blauw. Maar we horen zelf wel eens dat het niet tot het hele politiebestel is doorgedrongen. Dat daar op een bepaalde manier, en dat moet je ook aanvoelen. Of misschien moet je wel deel uitmaken van de doelgroep om het helemaal te begrijpen. Het moet echt ook bij de hele politie tussen de oren komen, eigenlijk. En dat klinkt misschien een beetje belerend. Zo bedoel ik het ook weer niet. maar die deskundigheidsbevordering op de doelgroep, ik denk dat er nog veel te winnen is.
2: Ja, en binnen de maatregelen staat ook dat er dus eigenlijk bijna een soort van de keten van de discriminatiemelding aangepakt gaat worden. Dus het, zoals ik het dan nu moet zien, is dan ga ik eerst naar Rita, dan kom ik bij jullie terecht en dan kan het maar zo zijn dat ik nog weer doorverwezen word.
0: Nou ja, stel dat iemand, wat ik net al zei, dat juridische traject in wil gaan. En dan kunnen wij samenwerken of doorverwijzen naar de Dusty Foundation, bijvoorbeeld. Als iemand hele specifieke nazorg wil, dan kunnen we ook doorverwijzen. Dus dat zullen we ook heel graag doen. En dan proberen wij die discriminatiemelding op te lossen. Maar voor andere ondersteuning die een melder wil, ja, dan kunnen wij doorverwijzen. En die kanalen, die kennen wij. En dus dan zorgen voor een warme doorverwijzing.
2: En, want het is nu dit jaar voor dit jaar 90.000. Volgend jaar is dat geld niet meer. Wat gaan we daarvan merken?
0: Nou, bij ons, wij blijven gewoon open. En wij blijven gewoon de klachten behandelen en de meldingen behandelen. En dat is onze core business taak.
2: Ja.
3: Ja, wij doen ook gewoon onze dingen die we altijd al doen. We zijn wel bijvoorbeeld de voorlichting verder aan het professionaliseren. Aan het uitbreiden ook. Je merkt ook dat het een soort olievlekwerking heeft. Dat als je voorlichting geeft op een school, dan word je meestal ook wel teruggevraagd een jaar later. Ja, Haarlem heeft 18 middelbare scholen. We zien wel ieder jaar dat het wat meer worden. Dus wij blijven gewoon onze dingen doen met onze groep vrijwilligers.
2: Ja, we hebben nog maar een paar minuten voor het eerste uur afgelopen is. Ook eigenlijk aan jullie de vraag van, hebben jullie een boodschap voor iemand die nu kijkt of luistert, die discriminatie ervaart of die zich alleen voelt? En nog iets hoopvols? Of Frederik, heb jij nog?
0: Nou, ik vond het heel mooi wat de wethouder zei. Je bent niet alleen. En dat zou ik ook willen zeggen. Ik vind die meldingsbereidheid uiteraard belangrijk. Maar dat is ook niet zaligmakend. En, maar neem wel contact op met of een organisatie of met iemand die je goed kent of in je eigen omgeving. En zoek steun. En ja, je bent inderdaad niet alleen. Hoe naar het ook is. Maar ik bedoel, er zijn heel veel mensen die last hebben van de discriminatie of vijandige bejegening. Maar ja, zeker jongeren, klop ergens aan.
2: Ja, dank.
3: Ja, ik denk dat mijn twee voorgangers al mooie dingen hebben gezegd. Dus ik ga niet in herhaling vallen. Maar misschien aanvullend. Ja, zoek gelijkgestemden ook. Ik weet zelf, heb ik daar toen ik nog jong was en klein was en onzeker was, heb ik daar heel veel aan gehad. Al is het maar één of twee iemand, gelijkgestemden, die snappen wat er aan de hand is met je. Die snappen hoe je voelt. Zoek gelijkgestemden. Aanvullend op wat er dus net door mijn voorgangers is gezegd. En eigenlijk aan, ja, aan alle anderen, dus ook mensen vanuit de community, maar ook daarbuiten. Laten we dat nooit normaal gaan vinden. Dat daar anders of slecht wordt omgegaan met de regenbooggemeenschap. We hebben een artikel in de grondwet. Dat is een artikel waarom ik zelf ook, maar ook heel veel anderen trots zijn op Nederland. Gewoon alle inwoners van Nederland moeten gelijkwaardig behandeld worden. Dus laten we het nooit normaal gaan vinden als dat niet het geval is.
2: Dank, mooie woorden ook. Ja, we gaan het eerste uur is hier daarmee ten einde. Jullie mogen nog blijven zitten voor het tweede uur, ook als jullie dat willen, maar je mag ook dit pluie. Want het tweede uur gaan we verder praten met Nachtwacht Haarlem, B-Pride en komt Soraya Riem als hoofdgast ook aansluiten. En zullen we het ook verder hebben over online haat, over de nieuwe gouden uitgaansregels die de wethouder ook al heeft benoemd. Dus blijf vooral kijken en luisteren voor het volgende uur.
5: Dit is 105. Het is 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
7: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
6: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Welkom terug bij Queer Vibes, live op de radio, tv en vanuit de pletterij. Het eerste uur hebben we gesproken met COC Kennemerland, de wethouder diversiteit, inclusie en discriminatie.nl over de extra gelden en dus aanpak van LHBTI-veiligheid en meldingsbereidheid. En het tweede uur gaan we verder daarop, het onderwerp veiligheid. Rick. Daarvoor zijn 3 nieuwe gasten aangeschreven.
1: Ja, er is ook net een WhatsAppje binnengekomen op 06-105-1538 van Marco. En die zegt, mooi gesprek, dank je daarvoor. Maar even eerlijk, zijn het niet vooral jongens met een migratieachtergrond? Hoe kunnen we met hun verbinding krijgen?
0: Dank Marco voor deze vraag. Ik denk maar daarvoor... Zullen we zo ook even naar Frederik teruggaan. Frederik, wil jij via de zaal misschien hierop reageren?
2: Ja, namens discriminatie.nl. Het gaat niet alleen, en eigenlijk voor het merendeel juist niet, om jongens met een migratieachtergrond. Misschien ook wel een deel. Maar het gaat om jongeren in het algemeen. En dat bleek ook uit het onderzoek van de Universiteit van Utrecht en Trimbos Instituut. Dat het... Veel mensen denken dat het om migrantenjongeren gaat, maar dat is niet het geval.
0: En ik denk als het gaat over verbinding, onbekend maakt onbemind. Dus dat we ook vooral de hand naar elkaar moeten uitsteken, een open gesprek aan kunnen gaan. Ook wat de wethouder aangaf, van we moeten met die verschillende groepen bij elkaar gaan komen. Om te zeggen, we zijn voor menselijkheid. Soraya, wilde jij nog...
3: Ja, op zich kan ik daar wel een beetje op aanhaken. Ik maak video's online natuurlijk. Ik krijg veel te maken met haat online. Vanuit mijn persoonlijke ervaring... ja, het zijn vaak toch best wel Patrick's en Rubens die haat op mij achterlaten. Dat is een persoonlijke ervaring. Daarmee wil ik niet andere ervaringen marginaliseren. Maar ik denk niet... Kijk... Ik strijd online ook voor een inclusievere samenleving. En ik denk niet dat we een inclusievere samenleving kunnen bereiken als je daarmee een andere groep uitsluit. Ik denk namelijk dat mensen met een migratieachtergrond, mensen met een islamitische achtergrond, net zoveel te maken krijgen met haat en uitsluiting als ik. En ik denk alleen maar dat je gewoon een gezelligere samenleving krijgt door met z'n allen daarvoor te staan. En het een kan niet zonder het ander. En ik probeerde me daar op elke manier ook voor in te zetten. Dus ik denk dat het belangrijk is om dit vooroordeel in ieder geval hard tegen uit te spreken. Want ik denk niet dat het helpt in onze strijd.
0: Nou, en dat we dus net te horen hebben gekregen dat het gewoon ook niet klopt.
3: Niet waar is, ja.
0: Dus dat kunnen we dan voor once and for all, voor op dit moment natuurlijk, want het is natuurlijk altijd een momentopname, zeggen op dit moment is dat niet zo. En kunnen we vooral meer met elkaar in gesprek gaan. En een van de plekken waar je met mensen in gesprek kan gaan is Be Pride. We gaan het straks over je hebben, maar welkom. Michiel, welkom terug. In dit uur dacht ik, omdat het zo over veiligheid gaat, gaan we even naar Nadine, naar de nachtwacht. Welkom.
4: Dank.
0: Inmiddels hebben mensen misschien wel gezien, afzwaaiend projectleider van de nachtwacht.
4: Ja, groot nieuws.
0: Je gaat het stokje overdragen.
4: Zeker, ja, voor tijd.
0: Ja, was het, is het klaar? Of,
4: ja, eigenlijk stond het wel een tijdje op de planning om dat stokje over te gaan dragen. En nu is het moment wel echt daar. Ik heb heel lang de kar getrokken. Ik ben in 2018 al begonnen met mijn allereerste lobby voor nachtcultuur. En vanaf 2019 een soort organisatie in de kinderschoenen. 2020 gingen we echt naar buiten met een officiële stichting. Inmiddels heb ik rimpels. En is het tijd dat een nieuwe generatie dit gaat doen. Het is altijd mijn bedoeling geweest om iets vets op te bouwen voor de stad. Om impact te maken en ja, daarna gewoon iets door te geven aan de stad. Dus ik denk dat nu een mooi moment is.
0: Ja, en de nachtwacht, jullie hebben, zeg ik wat aan mijn hoofd, 2 weken geleden samen met Klein Haarlem en vanuit het Veilige Stedenbudget de Gouden Nachtregels gelanceerd. Wat zijn de Gouden Nachtregels?
4: Ja, het zijn eigenlijk 10 gouden uitgaansregels waarmee we het publiek willen attenderen op hoe je met elkaar en de omgeving omgaat als je uitgaat. Dus dat is zowel tijdens uitgaan in de binnenstad als buiten de binnenstad, als op festivals en evenementen.
0: Dus die uitgaansregels is niet per se iets wat alleen maar voor de nacht is. Maar dat als ik overdag aan het uitgaan ben, dan gelden ze ook.
4: Ja, natuurlijk. Ja, ze gelden eigenlijk 24/7. En ze zijn dus ook terug te vinden op allerlei plekken in de stad, rondom horeca, maar straks ook tijdens evenementen. We hebben een festivalversie gemaakt die echt toegespitst is een beetje op een festival, zeg maar. Of evenementen. En evenementen kunnen bannersets en posters en dergelijke bestellen om dat op hun terrein te hangen. En veel evenementen vinden natuurlijk ook overdag plaats. Dus zeker, ja, 24/7. En eigenlijk als je die regels bekijkt, denk je, nou, dat begrijpen we toch allemaal wel. Maar eigenlijk begrijpen een heleboel mensen toch niet helemaal als ze eenmaal uitgaan en grenzen wat vervagen, al dan niet door middelen. Dus het is eigenlijk gewoon een extra reminder hoe met elkaar en de omgeving om te gaan.
0: Want het is dus niet alleen ik mag jou niet zomaar aanraken. Het gaat dus ook over ik mag dit niet doen in de openbare ruimte.
4: Nou, we hebben heel erg geprobeerd met de tone of voice het erop te gooien. Ja, echt te attenderen op. Of zo kan je het doen. Wees zachtjes voor de buurtjes, ook tot in de late uurtjes. En niet, jij mag niet dit en je mag niet dat. Omdat de ervaring leert, als je mij ook tegen mij zegt, je mag niet dit, je mag niet dat, dan denk ik, joe. Maar als je op een andere manier iemand aanspreekt, kan dat best helpen. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor een andere tone of voice wat dat betreft. Het idee is wel, zo en zo ga je dus met elkaar in de omgeving om.
0: En want het is niet voor niets dat dan nu komt. Gebeurde er zoveel in de nacht in Haarlem dat we dachten, we moeten met elkaar bepaalde gedragsvoorwaarden afspreken? Zagen jullie vanuit de nachtwacht daar een soort groei van onveiligheid of overlast?
4: Nou, groei kan ik niet zo zeggen, want ik heb niet onderzoek gedaan 10 jaar geleden en nu, en dat ik dat naast elkaar kan leggen. Wat ik wel weet is dat er klachten zijn op verschillende fronten. Er zijn klachten van bewoners die overlast ervaren op bepaalde punten. Er zijn klachten van uitgaansbezoekers die last ervaren van bepaald gedrag. Waar we als Nachtwacht Haarlem wel onderzoek naar hebben gedaan, is grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaan. Daaruit, dat onderzoek kan je ook teruglezen op de website. Daaruit bleek heel duidelijk dat er een probleem is. En dit, ja, hiermee anticiperen we daar ook wel op natuurlijk. Ja, en dat gaat om allerlei soorten onprettig gedrag. Van vervelende aanrakingen tot lelijke opmerkingen over hoe iemand eruit ziet. En verder, zeg maar. Dus, en er zijn wel een aantal grote events gebeurtenissen in Haarlem die, denk ik, extra aandacht hebben gevestigd op veiliger uitgaan. Met als resultaat dat er best wel veel gebeurt nu, gelukkig.
0: Ja, fijn. Want het voorbeeld komt ergens anders vandaan, toch? Je hebt dit ergens anders gezien en gedacht, dit moet naar Haarlem komen.
4: Ja, ik heb het goed gejat. Ja, ik ging veel naar de Gentse feesten in Gent dus. En dat is echt waanzinnig. Daar heb je 10 dagen lang. De hele stad is één groot festivalterrein eigenlijk. Met overal podia en feestjes. En het gaat 24/7 door. En daar attenderen ze sinds 2013 het publiek op hoe met elkaar en de omgeving om te gaan middels de 10 geboden. Waarbij ze gewoon op een lollige Vlaamse wijze het publiek attenderen op hoe je met elkaar in de omgeving omgaat. En dat je dus ook je drankje haalt bij de bar en niet bij de nachtwinkel. En een beetje dat soort dingen. En ik dacht, goed idee. Ik denk dat we dat hier ook wel kunnen gebruiken. En toen heb ik dat eigenlijk gepitcht met een breder plan overigens. En ook een budget, namelijk Veilige Steden. Een programma van de Rijksoverheid. En toen ging de gemeente daar ook wel op aan. Dus zodoende. En hebben we daar een eigen draai aan gegeven natuurlijk. Niet gecopy-paste. En hier gebruiken we het ook in het Nederlands, niet in het Vlaams.
0: Belangrijk verschil waarschijnlijk.
4: Ja.
0: En, want het is dan nu al inmiddels 2 weekenden dat we met deze uitgaansregels leren omgaan. Heb je al eerste reacties gekregen van mensen of van horecaondernemers die zeiden, oh nee, maar daar gaan wij niks mee doen? Of wat een onzin.
4: Nou, ik vind het eigenlijk best positief ontvangen. En we zijn ook wel nog steeds bezig met het uitzetten. Dus een deel van de horeca heeft dat nu hangen. En we zijn het nog verder aan het pluggen met het idee om het nog, ja, nog meer horeca mee te laten nemen. So far zijn de reacties eigenlijk wel positief. Willen horeca het graag uitdragen? Vonden ze het zelf ook nodig? Dus dat is fijn. En we draaien ook nog een grotere campagne eromheen. Dus met advertenties, social posts. Er komen hele toffe video's aan. Nog rondom dit thema. En nog zo wat dingen. Je kan ze ook zien op de digi-muppies in de stad. Nou ja, zo proberen we het gewoon ook breed bij het publiek uit te zetten. En net dat stukje bewustwording te creëren eigenlijk.
3: Hoe willen jullie ervoor gaan zorgen dat dit echt breed gedragen blijft hangen? Want ik bedoel, er zijn natuurlijk meer van dit soort campagnes geweest. Ik weet dat er ook een tijdje Vraag het Angela was het, geloof ik. Maar dan zie je dat heel breed uitgedragen wordt in het begin, maar dat het uiteindelijk toch weer afvlakt. Ik denk namelijk dat een heleboel mensen niet meer weten wie Angela is en wat je aan haar moet vragen. Wat is jullie plan daarmee?
4: Goeie vraag. Er is budget tot op zekere hoogte. En daarna is het eigenlijk aan de politiek om te besluiten om hier meer budget voor vrij te maken. Wij hebben nu een beperkt budget, middelen om tot einde van het jaar hiermee bezig te gaan. Kijk, er zijn muurbordjes bij horeca, die kunnen natuurlijk blijven hangen, et cetera. Maar om het goed onder de aandacht te blijven brengen, zou extra budget waardevol zijn. Maar daar ga ik helaas niet over. Dus bij deze ook een oproep aan de raadsleden die meekijken en luisteren.
0: Nou ja, en ik denk dat het belangrijkste met deze uitgaansregels zijn natuurlijk vooral, het zijn normen en waarden die we met elkaar afstemmen. Dus het is, kan ik me zo voorstellen, vooral ook aan ons omdat als je dat stukje opvoeding niet hebt gehad, te blijven zeggen tegen elkaar van een nee is een nee. En als ik naar buiten ga, ga ik niet schreeuwend onder iemands raam staan. Dat is natuurlijk ook iets wat we dan samen als hele bewoners van de nacht moeten blijven uitstralen. Ik ben wel even benieuwd, want we hebben dan nu de wethouder, zei in het eerste uur ook. De SUS-teams zijn ook weer terug in de nacht. Dus er lopen meer beveiliging rond. Ook voor de, als we specifiek natuurlijk kijken naar de LHBTI'ers in Haarlem die 's nachts rondlopen. Wat zijn nou volgens jou in binnen de nachtwacht? We hebben de nachtvisie gehad heel lang. Die loopt af dit jaar ook, geloof ik. Want volgens mij was het tot 26. Wat zijn nu nog dingen in de nacht waarvan je zegt, daar moeten we nog extra op inzetten?
4: Ik denk het stukje elkaar aanspreken. En dat is ook een van de gouden nachtregels. En dat proberen we te pluggen. Maar dat mag echt nog dieper bij iedereen landen. En dat mogen we ook oefenen met elkaar. En ik begrijp het, verandering is er niet van de een op de andere dag. Maar het leren elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag is zo waardevol. En ik denk dat we daar nog best wat slagen kunnen slaan met elkaar. Ik denk dat echt een hele belangrijke is eigenlijk.
0: En dat is natuurlijk eigenlijk nog groter dan de nacht. Want dat is ook überhaupt, hoorden we dat in het eerste uur, hadden we het ook over. Zeiden we het ook van het omstandergedrag. Dat je daar eigenlijk je rol in moet nemen. Wil je?
3: Ja, ik denk dat een echt maatschappelijk breed probleem is. Dat daar te weinig aan gedaan wordt. Ik heb hier toevallig vandaag nog een video over gepost. Ik kwam een advertentie tegen voor een warmtepomp. Gingen er allemaal mensen reageren, nou, dan ga ik mijn dieselaggregaat aanzetten vandaag. Het is een soort trend geworden om een soort van anti-gedrag te laten zien op social media, omdat dat dan stoer is of zo. En ik denk dat op dat soort kleine onnozele dingetjes het eigenlijk begint, weet je wel? Van wat zeg je nou met je? Waar slaat het nou op? Waarom wil je per se een soort anti-held zijn? En ik denk dat daar nog heel veel in te winnen valt. Zeker in jongere cultuur, daarin hitsen mensen elkaar heel erg op. Het is heel erg stoer om een soort tegendraads te zijn. Terwijl, ja, zo cool is dat eigenlijk helemaal niet. Het is toch veel cooler om iets goeds te doen voor de wereld. Vind ik dan tenminste. Dus dat zouden we denk ik nog best wel wat breder uit kunnen dragen. En heel op alle onderwerpen eigenlijk.
4: Ja, en het is niet alleen jongeren, maar vooral ook een politieke cultuur. Als ik mijn, is mijn observatie. Niet alleen die van mij, van heel veel mensen geloof ik de afgelopen jaren. Je kan elkaar aanspreken, maar ook een goed voorbeeld geven. Als je een bepaalde positie bekleedt, zoals politicus zijn, lijkt me toch wel belangrijk. En het is zo zonde dat mensen die positie daarvoor niet goed gebruiken of zelfs eigenlijk misbruiken om het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Ja.
0: En ik denk, Michiel, ik ben ook heel veel. Kijk, we hebben het nog helemaal niet over BeFight, maar jullie doen natuurlijk ook borrels en dingen. Dat is natuurlijk vooral in nog niet zo vaak in Haarlem weer geweest. Er wordt weer tijd dat er een BeFight diner in Haarlem komt. Maar hoe zie jij dat? Want Maya, je woont in Volendam, geloof ik.
5: Dat klopt, ja.
0: Ik weet niet hoe bruisend het uitgaansleven van Volendam is, maar
5: het is heel bruisend voor zeker publiek. Dus
0: voor een zeker
5: vooral gezellige kermis met name. Maar het klopt inderdaad, BeFight is een stichting en wij organiseren diverse activiteiten. Vooral om mensen vanuit de community elkaar te leren kennen op een leuke manier. Zoals aankomende vrijdag hebben we een bowling in Amsterdam. Zaterdag een borrel. We hebben wel eens drag bingo's georganiseerd in Utrecht. En zo proberen we toch een beetje de community bij elkaar te brengen. Ja.
0: En daarin is natuurlijk hoop je vooral dat mensen het gevoel van het alleen zijn ook.
5: Ja.
0: Waar we het eerste uur eigenlijk mee afsluiten van je bent niet alleen.
5: Ja, ja.
0: Een podium te.
5: Klopt, we merken echt, we hebben echt een heel gevarieerd publiek van mensen die echt alleen zijn. Echt, die komen bijna bij elke borrel of activiteit die we hebben. Het alternatief is, ze zitten alleen thuis. Sommigen kunnen er een hele avond zitten, geen gesprek met je voeren en aan het eind van de dag zeggen van het was hartstikke leuk. En anderen leren elkaar ook kennen. Er ontstaan ook andere vriendengroepen. En dat vinden we heel belangrijk. Ook om op het eerste deel aan te haken. Weet je, kom ook gewoon naar een activiteit van BeFight. Want daar kun je gelijkgestemden ontmoeten. Kun je ervaring delen. Ook als het gaat om pesterijen, et cetera. En weet je dat je niet alleen bent. Dat is eigenlijk een beetje het doel ook van de stichting. Om gewoon mensen een beetje uit het eenzame te trekken. Of mensen die zeggen, ja, ik kom niet uit een grote stad of ik ken eigenlijk niemand. Vind het ook moeilijk om mensen zomaar aan te spreken. Op deze manier kun je gewoon op een hele leuke, informele manier elkaar leren kennen.
0: Ja, en we gaan het straks verder hebben over online haat. Dus dat ga ik nog niet nu naartoe. Ik was wel even naar die, want we hebben het natuurlijk in de vorige nachtvisie hebben het ook over gehad. Ook over de LHBT-veiligheid en de plekken en de bewegingen. Wat zie jij als, we hebben dat allemaal dingen zijn gedaan, dus nu zijn ook de gouden nachtregels. Wat is de volgende stap waar de Haarlemse Nacht mee door moet? Wat wordt de volgende actie? Die ga jij natuurlijk niet meer doen als projectleider waarschijnlijk. Maar misschien kan je hem nog wel instarten.
4: Ja, ik zou nog steeds aan willen sturen op een plek waar de queer community structureel terecht kan om elkaar te vinden. En ik denk dat de stad echt zou verrijken. En ik denk ook het goede werk dat is verzet voortzetten met elkaar. Dus niet opeens denken, nou, die nachtvisie was voor een paar jaar bedacht. En nee, we gaan gewoon door. En dingen die daarin staan, kan je ook met elkaar blijven voortzetten. De programmamanager nachtcultuur blijft ook nog wat langer aan. Er blijft langer budget voor nachtcultuur. Dus ik heb best goede hoop. Nou ja, dat er langer aan die visie kan worden gewerkt. En mijn opvolger kan ook weer lobbyen voor een vervolg daarop. Dus ik denk dat er iets aangezwengeld is waar verder gebouwd kan worden. En dat uitgaansleven voor diversiteit, hè? Divers nachtleven en specifiek veilig en leuk uitgaan voor de queer community op het vizier is gekomen van veel mensen. En dat dat waardevol is voor de toekomst en we daar verder mee kunnen. Dus keep up the good work is een soort van berichtje aan mijn opvolger.
0: Ja. Ja, want er is natuurlijk eigenlijk, als we even terugkijken, er is in die afgelopen, volgens mij heb jij het 8 jaar geleden weer ermee begonnen. Maar dat het sinds 2022 is natuurlijk echt in een sneltreinvaart best veel, echt heel veel gebeurd. Het heeft de nacht echt op de kaart gekomen, het is een belangrijk bespreekpunt. Ben je ook bang dat als straks dan de nacht zo genormaliseerd onderdeel is en het onderdeel wordt van het gewone cultuur en niet meer specifiek op de nacht, dat het dan niet in gaat storten? Dat het dan weer, dat je dan ineens weer denkt, oh, what happened to the nacht?
4: Ja, ik denk dat dat ook gewoon aan mijn opvolger of opvolgers is. De nieuwe kartrekkers en mensen daaromheen om dat op de agenda te blijven zetten. Dat is ook de rol van Nachtwacht Haarlem. En dat het er nu lekker voor staat, ja, betekent niet dat dat de hele tijd zo blijft. Je moet ervoor werken. Ik heb ook knijterhard gewerkt om met een heleboel toffe mensen om me heen. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, laat de volgende mensen die zich daarmee bezig gaan houden dat ook weer doen. En het op de agenda blijven zetten. En bij volgende verkiezingen weer die lobby bij partijen. Het is een ongoing proces, denk ik. Ja.
3: Kan je eigenlijk wat zeggen over je opvolgers? Want we hebben de hele tijd heel vaag over je opvolgers. Maar weet je wie dat worden?
4: Nee, er is een vacature.
3: Ah, okay.
4: Dus wie zich geroepen voelt.
3: Solliciteer.
4: Je kan op de website van Nachtwacht Haarlem kan je een hoop terugvinden over de organisatie, over de vacature, over de projecten die er zijn gedaan. Dus kan je een beetje idee krijgen wat je kan gaan doen. Maar er is dus heel veel vrijheid ook om invulling te geven van hoe ga jij dit aanpakken? Wat zijn de signalen uit de stad? Hoe kan je daarop anticiperen met projecten? Daar is heel veel vrijheid en creativiteit in. Al moet je dus wel zorgen dat het op die agenda blijft. En dat je budget lospeutert. Ook niet onbelangrijk. Maar solliciteer, zou ik zeggen.
0: En kan je misschien even voor de mensen die dat niet weten het verschil uitleggen waarom wij in Haarlem niet een nachtburgemeester hebben, maar dat jij als projectleider van de stichting bijna het soortgelijke dingen misschien wel doet, maar...
4: Ja, leuke vraag. Ik heb in 2018 heb ik onderzoek gedaan naar hoe Haarlem het beste nachtorganisatie kon opzetten. En daarbij ben ik in gesprek gegaan met verschillende belanghebbenden van de Haarlemse nachtcultuur. Maar ook allemaal nachtorganisaties of nachtorganisaties in wording in Nederland. En in de jaren daarna heb ik ook altijd contact gehouden met andere nachtorganisaties in Nederland. Eigenlijk heb ik daaruit geconcludeerd dat het beter is om te werken met een projectleider met daaromheen een nachtraad dan iemand te kiezen, omdat die verkiezingen in andere steden niet altijd tot het beste of gewenste resultaten hebben geleid en het best wel een breed takenpakket is, een groot takenpakket. En dan kan jij wel een populaire vette DJ zijn, maar je moet wel ook lobbyen en je moet met pers praten en je moet projectplannen schrijven en subsidies binnenharken. En zo kan ik nog even doorgaan met opsommen. Dat is iets, daar heb je, daarvoor is het handig als je met een bestuur praat over, heb je daar ervaring in en heb je ambitie om dat te ontwikkelen. In plaats van alleen die verkiezing, die vaak ook een soort populariteitswedstrijd is. Dus, ja.
0: Want het is veel meer dan gewoon een erebaantje de nachtburgemeester zijn.
4: Absoluut. Het is echt hard werken. En ja, het is gewoon een heel divers takenpakket waar je niet heel veel uren voor hebt. Dus je moet er passie voor hebben en drive, bevlogenheid. En je moet wel gewoon bepaalde skills hebben of willen aanleren. Om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Anders wordt het gewoon wel een pittig klusje. Ja.
0: Ja. Nou, Soraya. Nee. nee, we hadden het er net al even kort over dat jij, die krijgt natuurlijk redelijk veel over je heen. Maar dat komt ook, dat ja, met hoeveel mensen kijken naar je films? 32.000 mensen zitten natuurlijk altijd wel een paar zure appels tussen. Maar ja, dat de algoritmes werken niet altijd mee waarschijnlijk.
3: Nou, meestal niet zelfs. Nee. Nee, de algoritmes die helpen niet echt in deze huidige maatschappij. En dat verschilt natuurlijk ook ontzettend per platform. Maar nee. Ik denk dat veel van die algoritmes daar heel vernuftig op inspelen, ja.
0: Want, Michiel, Bipride, jullie zijn al een paar keer geweest. Jullie zijn al een paar keer geweest, dus we hoeven niet helemaal tot in een diepe weer uit te leggen wat Bipride is. Maar jullie zijn...

0: vanuit communicatie wil men ook een keer een afbeelding delen. En ja, dan rol je in één keer in een technisch verhaal. En voor je het weet heb je de BeepRight app. En ben je eigenlijk gewoon een soort van social media platform. Een icoontje tussen de anderen. Met het verschil dat wij niet met een algoritme werken. Dat we mensen toe moeten laten. Dus we voorkomen daarmee, of we proberen zoveel mogelijk te voorkomen, dat je te maken krijgt met troll accounts of sokpuppet accounts. En,
1: wat is een sokpuppet account?
0: Dat is een sokkenpopje, weet je. Dan heb je een afbeelding, maar iemand anders praat. Hè? Ze noemen het ook wel van die catfish accounts. Daarmee probeer je te voorkomen dat er haatcomments onder de post worden geplaatst. En we zijn ook zelf de moderator, dus we kijken heel goed naar wie toegelaten wordt en wat ze schrijven. En we realiseren ons ook wel dat het natuurlijk ook wel een eigen app is voor de community. Dus ja, we willen niet de andere social media accounts of dus andere social media platformen gaan vervangen. Maar we willen er wel één zijn die ertussen staat. En ja, de laatste maanden merken we echt wel een groei in het aantal downloads. Waarbij we zelfs gezien hebben dat we een keer in de top 100 stonden van beste downloads van network accounts via de Apple Store. Dus we doen het ergens toch wel heel goed. Maar dat brengt ook met zich mee dat vanuit de stichting met twee man in het bestuur en vooral vrijwilligers, dat brengt ook een uitdaging met zich mee om een account als BeepRight of een platform als BeepRight echt professioneel verder technisch door te voeren.
1: Want je zegt, je moet toegelaten worden. Dus voor onze kijkers en luisteraars die denken, oh, dit is tof. Ik wil misschien ook wel naar die activiteiten. En ik wil lid worden van die app. Maar ben ik dan wel queer genoeg om toegelaten te worden? Is het wat voor soort onboarding? Wat moeten we wijzen? Moeten we een briefje van de GGD? Of,
0: ja. Ja, weet je, het is veel minder ingewikkeld dan je zou denken. Je maakt gewoon een account aan en dan komt er bij de moderator komt de aanmelding voor de account binnen. En je wordt eigenlijk gewoon toegelaten, tenzij we meteen zien van, of er meteen gezien wordt van, hé, dit klopt niet helemaal. Vaak wordt er ook gevraagd om andere accounts aan te koppelen, waardoor we makkelijk kunnen checken van, hé, we zien dat dit correct is. En natuurlijk slipt er wel eens iemand tussendoor en die wordt er meteen geband. En dat is de manier waarop wij het op dit moment doen. Ja.
1: En zit er ook een, want we hebben natuurlijk ook veel over jongeren en de slechte invloeden van social media op jongeren. Hoe oud moet je zijn om op BeepRight te mogen? Is het 18 plus, want het is veel borrels?
0: Ja, we hebben wel 18 plus, houden we wel aan. Dat is gewoon meer vanwege, je wilt toch aan de safe side zijn van hetgeen wat je doet. Als iemand aangeeft, zoals ook een normale Facebook account of een Instagram account, dat ze wel geboren zijn vanaf 18 jaar of ouder. Ja, dat kunnen wij niet altijd checken. Nee.
1: En is het niet een idee, maar ja, jullie zijn al heel druk, om een BeepRight Jong in het leven te roepen, juist om die jongeren te helpen die wat meer positieve ontmoetingen te krijgen?
0: Ja, die vraag krijg ik ook wel eens voor de stichting. Hè. Voor de stichting is het ook heel uiteenlopend van, in principe vanaf 18 jaar of ouder. En dan zie je ook wel dat er een behoefte is aan bijvoorbeeld een oudere groep of een jongere groep. Dat hebben we in de chatgroepen, de WhatsApp-groepen hebben we dat wel geborgd. Maar er zijn ook best wel veel andere stichtingen, WhatsApp-groepen, andere communities die daarop inspelen. En je kunt gewoon niet alles. Nee.
2: In hoeverre, oké, dat wordt een ingewikkelde vraag. In hoeverre draagt BeepRight eigenlijk bij? Want we leven in een maatschappij waarin heel erg veel polarisatie, heel erg mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. Met een app als BeepRight zonder je juist niet meer af? Ik begrijp, hè, je creëert een veilige omgeving voor mensen die dat nodig hebben. Maar het maatschappelijke debat over acceptatie en tolerantie ga je op deze manier toch niet naar je toe trekken, of wel?
0: Ik weet niet of dat onze ambitie is. Wat we vooral willen is met een BeepRight app een veilige omgeving creëren. En dat is wat we met de stichting doen. Wij hebben ook gewoon een Facebook-account. We hebben een Instagram-account. Dat blijft nog steeds onze grootste account waar we mensen benaderen. En

0: waar we met mensen spreken. En af en toe durven we daar ook gewoon best wel de confrontatie aan te gaan met de mensen. Maar tegelijkertijd zeggen we van, goh, als stichting, en je vindt het leuk om ons als stichting te volgen, en je vindt het leuk om de mensen binnen de stichting die naar de activiteiten komen te volgen en met elkaar informatie te delen, plaatjes te delen. Ik ben op vakantie, foto van mijn kat, foto van mijn vakantie op Ibiza, noem het maar op. Dan weet ik zeker dat mensen die BePride kennen daar een comment op kunnen plaatsen of kunnen liken. En ik hoef niet te vrezen dat daar in één keer een hele grote bagger aan haatcomments opkomen. Dat is eigenlijk wat we willen.
1: En juist is het dan de kracht dat je dus ook via die online omgeving of op die telefoon-app, dat ja, nog steeds online. Want binnen de app is niet zo dat je zegt, ik heb 10 vrienden en alleen maar die 10 vrienden zien zien elke ochtend die foto van Ben bij het NPO koffieapparaat. Maar de hele, 20.000 mensen die erop zitten zien.
0: Ja, iedereen ziet elke dag altijd dat Ben een lekker kopje koffie zet. En dat is gewoon ook heel leuk. Maar je kunt wel je eigen vriendengroepje maken als je dat wil. Ja. En we hebben ook mogelijkheden voor kanalen of pagina's voor bedrijven of voor andere stichtingen om zich te promoten.
1: En dan leer je daar weer mensen kennen die vervolgens aankomende vrijdag dan naar de bowling gaan.
0: Ja. Ja.
1: En dan denk je, oh wacht, dat die hand van dat koffiekopje van Ben.
0: Die komt ook, ja. Nee, maar dat is inderdaad zo. Kijk, wat je ziet is een activiteit organiseren is heel leuk. Maar het is ook een hele uitdaging om mensen te krijgen. En zo'n platform, of in ieder geval onze BePride app, zorgt ervoor dat mensen, doordat ze al enigszins met elkaar aan het communiceren zijn online. Hè, je moet je voorstellen, er zijn mensen die kunnen ontzettend goed online communiceren. Maar als ze je face-to-face zien, vinden ze dat heel moeilijk. Kruipen ze in een schulpje, vinden ze het spannend. Dat zijn ook mensen die vaak naar de activiteiten komen. En zeggen, goh, ik heb er 2, 3, 4 keer met iemand gesproken. Zeg, goh, jij komt toch ook wel naar die bowlingavond? Nou, dan komen ze, zetten ze het stapje toch om te komen. Dan is het in het begin altijd een beetje elkaar aankijken van, nou, hoe gaat het? En dan wordt het gezellig en is het leuk. En dan hebben ze het gevoel van, hey, ik heb weer wat mensen binnen mijn eigen community leren kennen. Ben niet alleen. Ik kan gewoon ook komen.
1: En online, jullie modereren het dus ook. Dus als ik ineens hele extremistische denkbeelden daarop ga zetten, dan krijg ik wel direct tot ziens. Maar terwijl ik hoor wel tot de community. Dus bepalen jullie dan, wat is de grens dat het te ver gaat?
0: Ja, weet je, het zijn vooral, als je hele extreme dingen gaat doen, ja, dat gaat er wel gewoon af. Het moet gewoon, zoals ik zeg, vooral leuk en gezellig zijn. Alles wat extreem is, racistisch, discriminerend, haatcomments, of waarvan wij zeggen van, ja, dit zou niemand in de community leuk vinden of kunnen waarderen, dat gaat er echt af. En naarmate je groeit en groter wordt, ja, dan zul je echt moeten nadenken van, hoe ga je daarmee verder? En wanneer vinden we het een grens? En wat vindt de rest van de mensen wat we weghalen of niet? Maar op dit moment is het met name als we zien bijvoorbeeld, en dat is een gek voorbeeld, haatcomments zien we eigenlijk niet. Maar wat je wel eens ziet is dat iemand dan bijvoorbeeld in één keer komt met een link voor het investeren in iets. Of ik kan geld, je kunt geld met mij verdienen. En zegt, ja, dat zijn van die mensen die zie je op de andere socials ook. Ja, dat soort dingen halen we dan weg. Maar gelukkig hebben we echt bijna geen haatcomments op onze platform.
1: Nee. En over haatcomments, want Soraya, volgens mij heb jij onlangs aangifte gedaan bij de politie.
2: Ik had even uiteindelijk niet de mentale ruimte om daadwerkelijk aangifte te doen, maar ik was er wel inderdaad mee bezig. Ik ben in gesprek met politie en roze en blauw, ja. Ja.
1: Maar het kost dus toch dat je denkt, want het werd net ook weer opgeroepen van, hey, we moeten melden, we moeten aangifte doen.
2: Ja. Het kost heel veel mentale ruimte om aangifte te doen, om melding te maken. Je loopt tegen een heleboel muren aan. En niet iedereen die kan daar mee omgaan of kan daar tegen. Het kost veel tijd, het kost veel energie en het kost veel peace of mind. Ja, dat is wel wat het is. Want niet elke politieagent waar jij tegenover komt zitten, gaat jou heel leuk, vriendelijk helpen. Zo werkt het gewoon niet. En als je een melding doet bij discriminatie.nl, ga je niet, of bij Rita of whatever, je krijgt niet altijd het antwoord wat jij wil horen. En dat maakt dat best wel, maakt het best ingewikkeld soms, ja. Ja.
1: En heb je ook gevoel, en zeker er zijn nu allemaal plannen om dat allemaal te veranderen. Heb je het gevoel dat het al, wat moet het voor jou veranderen? Wat moet er veranderen dat je denkt, ik kan het nu gewoon doen?
2: Ik denk dus, wat hadden jullie net geloof ik over, dat de meldingsbereidheid best wel hoog is.
1: Nee, moet omhoog.
2: Die moet omhoog. Oh, ik dacht dat die hoog was. Ja, oké. Kijk, waar ik zelf persoonlijk tegenaan loop is, ik heb 1 keer een melding gedaan bij discriminatie.nl. En eigenlijk viel mijn melding een soort in een soort gat. Dat ik dacht, oh ja, ik word niet heel erg serieus genomen. Ik weet niet, ik heb nog nooit melding gemaakt bij Rita, dus dat, ik weet niet hoe dat is. Ik weet ook, ik ben nog nooit zelf aangifte gaan doen, maar ik weet dat er politieagenten zijn die zeggen, ja, maar dat is toch gewoon de mening? Terwijl, kijk, discriminatie is geen mening, hè? Alsjeblieft, zullen we dat niet als soort van voorbeeld nemen. Dus, maar er zijn gewoon echt mensen waar je tegenover moet gaan zitten en echt je ego aan de kant moet zetten, omdat deze persoon totaal anders denkt dan jij. En dat is echt moeilijk. Dus ik denk dat het zou helpen om daarin bepaalde veilige havens te creëren. Dat jij dus niet bijvoorbeeld bij discriminatie.nl niet de melding neerlegt bij iemand die niet kan vinden in jouw melding. Dat lijkt me een heel slecht startpunt om zo'n melding te doen. En dat is bij politie natuurlijk precies hetzelfde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er begrip getoond wordt voor degene die melding maakt. En dat mis ik op dit moment heel erg. En dat is op elk platform waar je wat voor melding dan ooit kan doen. Ja, zelfs bij TikTok, weet je wel. Als ik daar een haatcomment, als ik daar melding van maak, zelfs dan komt het er nog eens doorheen dat ik denk, ja, sorry. Maar ja, goed.
1: Want bij TikTok, ja, ik ben niet zo'n hele goede met digitale omgeving. Daar zit dan een computer achter is er wel een afdeling van allemaal mensen die daar naar kijkt?
2: Dat verschilt een beetje. Volgens mij is in eerste instantie, als jij een melding rapporteert op een social media platform, gaat dat eerst door een AI-bot die bepaalt of je melding wel of niet geflagd wordt. En als jouw melding niet geflagd wordt, kan je altijd nog in beroep gaan en dan gaat er een mens naar kijken. Dat is voor zover ik weet over het algemeen het proces op sociale media, ja.
1: Ja, dus dan is het maar net hoe de AI getraind is, of die denkt.
0: Ja, klopt. Ja,
2: ja, en sterker nog, die AI is dus best wel gek getraind, hè? Want soms, ik maak kookvideo's, dus soms vragen mensen wel eens aan mij, waar heb je dit gekocht? En als ik dan reageer met alleen Jumbo, dan denkt het algoritme dat ik iemand dik noem. Dus als ik alleen Jumbo reageer, worden die comments altijd verwijderd. Maar als je net even soort van met homo, met een sterretje, weet je wel, dan wordt het er niet uitgefilterd. Dus zelfs die AI-bot die heeft eigenlijk helemaal geen verstand van wat taal is. En dat maakt het best wel ingewikkeld.
0: Wat ik daaraan wil toevoegen is dat het inderdaad een AI-bot die kijkt naar de comments en die flexen. Dan komen ze soms wel echt bij een afdeling die er dan echt naar gaat kijken. En met de comments, hè, wat je zegt met een sterretje achter het woord homo, dat zie je heel vaak bij de ondertiteling. Hè. Dan zie je mensen die hebben een filmpje, dan hebben ze ondertiteling, maar de woorden in de ondertiteling zijn net even anders dan wat ze zeggen. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld bij, dat vind ik dan heel grappig, in Amerika heb je echt een aantal en de influencers die erg tegen Trump zijn, wat heel goed is natuurlijk. Maar die gebruiken hun comments om daar eigenlijk mensen uit de Trump-regering te kak te zetten. Dus dan zie je eigenlijk dat ze niet eens dat zeggen, maar toch eigenlijk weer wel zeggen. En die AI-bots kunnen dat er niet uitfilteren. Dus ja, er wordt echt niet vanuit TikTok of van Instagram zit er echt geen batterij aan mensen die de hele dag kijken van wat schrijft nou iemand op. Wat ik wel, en daar werd ik door getipt vanmiddag nog, was, je hebt ook een aantal Telegram groepen die echt bezig zijn om, laat maar zeggen, de minderheden binnen onze samenleving, om daar eigenlijk elkaar op te jutten, om te zeggen, ga nou haatcomments plaatsen onder een bepaald onder een bepaalde post. Dus dan zie je in één keer echt een hele grote groep van mensen die in één keer haatcomments gaan plaatsen onder een bepaalde post. Dat is weer goed voor de algoritme. Dat komt weer in beeld bij mensen die graag haatcomments plaatsen en die gaan daar dan ook weer op reageren. En als jij daar als tegen zo'n haatcomment iets reageert, dan krijg je weer die mensen die gaan weer op jouw commentaar geven. En zo blijft dat maar doorgaan. En de algoritme zorgt er juist voor dat dat soort berichten juist gepusht worden. En dan krijg je echt een soort van tsunami van haatcomments onder je post.
1: Ja, dus dan is het eigenlijk, dan zitten alle Henk en Ingrid met elkaar in een groepsapp. Die krijgen een link. Die denken, daar gaan we dan nu met z'n allen op in pinpointen. Maar de tegenvariant is het toch ook. Er is toch ook een troetelleger die dan daar weer tegen ingaat.
2: Ja?
1: Of is dat nu een soort eeuwige spiraal die elkaar nu een soort.
2: Ik ken ze persoonlijk niet.
1: Ik dacht dat er ergens een soort troetelleger was die dan weer een soort van, oh, reageer allemaal even heel positief onder dit bericht. Of.
2: Al moet ik zeggen dat hier in mijn persoonlijke impact ook wel echt verschil maakt. Hoor. Als ik een story post en ik zet daar een comment in met naam en toenaam, dan gaan er altijd mensen DM'en van doe's lief. En echt op een hele relaxte manier hoor. Doe's lief, doe's aardig, comments achterlaten. Dus dat helpt wel echt. En ik blijf ook vanuit mijn persoonlijke naam alle haatcomments zoveel mogelijk delen. Omdat er ontstaat een soort tendens, want dat merk ik heel vaak, hè, dat mensen op mijn video's reageren van ja, maar jij deelt video's. Dan moet je ook om kunnen gaan met dit en dit en dit. En dat vind ik een hele gevaarlijke glijdende schaal. Want mensen die vinden dus ze vinden het verdedigbaar dat mensen mij helemaal voor rot schelden omdat ik filmpjes maak. En dat vind ik super raar. En daar blijf ik me tegen uitspreken. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is om die haatcomments te blijven delen. En als ik echt heel veel haat krijg, dan krijg ik ook heel veel ontvolgers. Mensen gaan mij dan ontvolgen en die DM'en mij ook wel eens. Van ja, maar ik ben hier voor de kookfilmpjes. Ik ben hier niet voor al deze bullshit. Ik zeg maar, ik ben hier ook niet voor deze bullshit. Ik ben hier ook voor de kookfilmpjes. Maar ik moet er ook in mijn eentje mee omgaan. Dus dan doen jullie maar lekker met me mee.
1: Ja, en het is natuurlijk dat heel vaak met die comments voelt het een soort, hoe noem je dat? Dat het geen gevolgen heeft.
2: Ja.
1: Dus het is, ik kan dit gewoon plaatsen en voor de rest gebeurt er niks mee. Nu weet ik toevallig van de politie dat ze laatst met afgelopen Pride Haarlem wel met op dat er een recherche, er is een soort online recherche team. Dat er een aantal mensen naar aanleiding van haatberichten online toch wel een brief op de mat hebben gekregen dat ze naar de rechtbank mogen komen omdat ze precies de juiste dingen niet hadden ontweken en het dus discriminerend was wat ze hadden geschreven. Wat natuurlijk goed is, dus dat ineens een consequentie eraan gekoppeld is. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om te denken, dat is er niet.
2: Ja, dat is heel makkelijk. En ik denk ook wel dat mensen zich heel vaak heel anoniem wanen op het internet, terwijl dat eigenlijk wel meevalt. Ik los het ook redelijk vaak op een nog andere manier op. Mensen denken altijd, oh, die weten niet wie ik ben. Maar ik had laatst weer een of andere gast die echt hele rare dingen tegen mij aan het zeggen was. Weet je, één klik op zijn Instagram profiel. Zijn werkgever stond gewoon heel groot bovenaan zijn Instagram profiel. Dan denk ik, ja, dan krijg je een mailtje ook. Toch?
1: Ja.
2: Dus die zei, ja, nee, hij is op vakantie. Maar na zijn vakantie gaan we even met hem in gesprek.
1: Ja.
2: Ja, en ik denk dat dat ook wel toch een hele. Dat kost me trouwens ook heel veel energie hoor. Maar ik denk wel dat het een hele effectieve manier is.
1: Ja, want het kookfilmpjes maken is natuurlijk niet je fulltime baan.
2: Nee.
1: Dus ja, dan wordt het bijna een fulltime baan om je om ja, al deze consequenties uit te delen.
2: Ja, dat is wel. Ja, ja.
1: Ik ben wel benieuwd, want we hebben natuurlijk. We hebben al het microagressie op straat, we hebben het microagressie online. Dat je een soort van toch denkt, het blijft maar stapelen. En wat is het nou dat we die spiraal van die dingen kunnen doorbreken? Moet het dus dan maar zo zijn dat we ten alle tijde alle reacties uitzetten en dus online helemaal geen dialoog meer kunnen hebben?
2: Nee, ik denk niet dat dat helpt, als ik eerlijk ben. Daarom stelde ik net ook de vraag aan jou. Kijk, je kan met z'n allen in je gezellige lieve bubbel gaan zitten. Maar daar gaat niks maatschappelijk aan veranderen. Dus ik denk wel dat het echt super belangrijk is voor mensen zoals ik om in gesprek te blijven. En ik zag laatst ook een filmpje van van een nieuwsmedia. Die zei dan, meer allemaal influencers spreken zich uit tegen de afnemende homo-acceptatie. En er waren er ook allemaal mensen van, ja, dat gaat toch niet helpen. Ga nog een vlag ophangen. Maar aan de andere kant, ik kijk daarnaar en dan denk ik, ja, 3 dagen geleden zat Monica Geuze tomatenpuree uit de tube te vreten. En de tomatenpuree is de volgende dag uitverkocht. Dus als Monica Geuze nou gewoon een keer zegt, doe's lief. Misschien dat het toch wel helpt. Want mensen onderschatten denk ik echt de kracht van dit soort dingen. En ik bedoel, als iedereen tomatenpuree uit de tube eet, dan kun je ook wel een soort van doe's lief boodschap kunnen verspreiden met z'n allen, toch?
1: Ja, dat zou je zeggen van wel. Ook al kreeg ik daarna ook wel weer helemaal te horen hoe slecht tomatenpuree is. Want dat het een moderne vorm van plantages zijn.
2: Behalve Moetie.
1: Moetie is de goede tomatenpuree. Ja. Als je maar lekker geest voelt. Maar dat is natuurlijk wel. Maar want bij Beefrite hebben jullie dan ook een soort ambassadeurs of de koffieapparaat van Ben. Maar...
0: Nee, we werken wel met ambassadeurs. Maar wat ik wel grappig vond om daar nog even op te reageren was dat wat we vooral niet willen is dat mensen zeggen van ik sluit mijn Facebook-account af en ik ga alleen naar Beefrite. Wat wel lekker is, af en toe van een bubbel, is dat als je zegt van net als een woning. Ik trek mijn deur dicht en ik ga lekker even in mijn woonkamer zitten. En ik heb even genoeg van alle haat buiten. Ja. Ik zit lekker even rustig op een plek waar ik gewoon met mijn gezin, mijn partner, mijn vrienden, noem maar op, kan zitten. Dat is eigenlijk het terugtrekmomentje wat we willen creëren met Beefrite. Wij gaan nooit kunnen concurreren met een Facebook of een Instagram of een TikTok. Maar we willen er wel zijn voor de momenten dat mensen zeggen van goh, weet je, ik ben wel even een beetje klaar met al die haat. Ik wil gewoon even wat kunnen delen zonder dat ik daar haat op krijg. Maar sterker nog, ga vooral. En dat is echt een belangrijke boodschap aan de mensen die wel echt een hele belangrijke stem hebben. Ga het gewoon inderdaad zeggen. En als een Monica Geuze kan zorgen dat de tomatenketchup de schappen uitvliegt. En dan moet zij ook die boodschap kunnen zeggen. Dat is ontzettend belangrijk.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat wat jullie doen ontzettend waardevol is, hoor. Ik stel wel een kritische vraag, maar ik denk ook zeker dat het helpt. Dat wil ik ook niet ontkennen. En ik heb daar 2 weken terug ook weer een video op gemaakt waar ik influencers die straight zijn ook echt even hebben opgehyped. Waarvan ik wist van, jij bent straight en jij hebt je uitgesproken. Jij krijgt van mij even een lintje. En er werden ook nog veel meer mensen getagd. En ik denk ook dat op die manier het gesprek aangaan en op die manier proberen om positieve reinforcement te creëren. Ik denk dat dat echt kan helpen. En we hebben in dit hele debat ook gewoon echt die allies nodig.
0: Ja, we hebben die allies nodig. En het eerste deel ging heel erg over het onderzoek. Nu ben ik zelf, heb ik beroepsdeformatie. Want ik vanuit mijn beroep doen wij ook vaak onderzoeken. En ik heb me eens verdiept in dat onderzoek. En er stonden een aantal vragen in waarbij ik dacht van, ja, zijn dat niet erg suggestieve vragen? Hè? Als je aan jongeren tussen de 11 en 16 vraagt, vind jij het vies om 2 jongens te zien zoenen? Dan is eigenlijk het antwoord ja, ik vind het vies. Of nee, ik vind het lekker. Ja, dat is eigenlijk als je ja of nee zegt. Dus weet je, ik vind ook van dat soort onderzoeken moeten we soms misschien ook beter in gaan verdiepen. Wat wordt er nou echt gevraagd? Ja, het neemt af. Daar hoeven we allemaal niet hogeschool wiskunde voor te hebben gehad. Maar bij dat soort onderzoeken vind ik ook heel erg belangrijk van wat zijn nou echt de vragen die gesteld worden? Hoe zien ze eruit? Want dat heeft ook wel invloed op het eindresultaat van zo'n onderzoek.
2: En maar ik denk ook dat hier in de reguliere media echt een hele grote rol speelt. Want als in elk NOS-artikel over deze acceptatie staat dat homoseksualiteit door de strot wordt geduwd, ja, dan gaat op een gegeven moment iedereen zeggen dat homoseksualiteit door de strot wordt geduwd. Ja, en ik kan die zin onder andere niet meer horen, want ik word echt helemaal gestoord van. Maar ja. De zin, het wordt me door mijn strot geduwd, wordt me ondertussen redelijk door mijn strot geduwd. En ik denk ook dat hierin echt een hele grote verantwoordelijkheid bij de media ligt. Net als vorige week weer dat artikel met mensen vinden het steeds normaler om je vrouw te slaan. Dan denk ik, ja, maar waarom zijn we dit nou naar buiten aan? Ik begrijp het echt niet.
1: Je kan er ook voor kiezen om het niet naar buiten
2: te brengen. Ja, wat voegt dit nou toe aan de maatschappij? Dat meer mensen denken, oh, nou, de NOS zijn mocht, dus dan ga ik het ook maar. Hè? Ik volg het niet. Kunnen we dit niet op een soort positievere manier insteken? Ik begrijp het gewoon niet helemaal.
1: Ja, of met een andere boodschap naar buiten brengen. Van we zijn verbaasd dat dit gezegd wordt. Laten we vooral even beargumenteren waarom het niet moet.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ik weet dat jij hier ook allemaal wel gedachten en meningen over hebt.
3: Nou, ik zat vooral te denken van wie brengt iets naar buiten. Toevallig in een podcast van NRC of Volkskrant die ik laatst luisterde, ging het hier ook over. En dat door de strot duwen. En dat eigenlijk een spin is van behoorlijk christelijke organisaties die de queer community niet zo zien zitten. En dit als een soort marketing trucje naar buiten hebben gebracht, wat doorgecijpeld is in de maatschappij. En dat is misschien ook iets waar je over na mag denken als media of wie ook, iedereen. Waar komt zo'n spin vandaan? Wat is de gedachte daarachter geweest? En wat hebben wij, ja, wat is het effect ervan als je dat verder doorduwt met elkaar?
1: Nee, ik vind het ook grappig, omdat ik had hem net nog even weer opgezocht. 3 jaar geleden was er in Duindorp de allereerste hetero pride van Nederland. Daar waren meer journalisten dan...
2: Er stonden 15 man.
1: Die aan het feest vieren waren. Dat je denkt, oh ja, dat is ook weer nieuw. En zo hebben ze ook al een keer geprobeerd. Werkte blijkbaar niet. Wij kunnen dat gewoon veel beter. De queer community is gewoon beter in interessant nachtleven neer te zetten. In mode en noem het allemaal maar op. Want ik bedoel, laten we ook wel wezen. Al die jongeren die er moeite mee hebben, lopen wel in allemaal kleren van allemaal gay designers. Dat je denkt, ja, je vindt het vies. Maar je wil wel met je iconic t-shirt over straat.
2: En daarbij zeg jij ook wel iets interessants over het christendom bijvoorbeeld. Ik gebruik dit namelijk altijd als voorbeeld. Hè? Want die regenboogvlag, daar is je altijd heel veel ophef over. En voor een regenboogvlag is een symbool voor een stukje van mijn identiteit. Dus ik hijs die vlag omdat ik trots ben op het feit dat ik onderdeel ben van de queer community. En voor mij is het dragen van een kruisje exact hetzelfde soort symbool als dat die LGBTQ-vlag is, weet je wel? Als jij een kruisje draagt, dan draag je dat om te laten zien aan de buitenwereld. Ik ben christen en ik ben daar trots op. En als ik deze vergelijking aanhaal, worden er altijd heel veel mensen heel boos. Want het is respectloos en het is niet hetzelfde en het is niet dit. Maar in mijn ogen is het exact dezelfde symboliek voor een uiting van een stukje van je identiteit. En daarom vind ik het interessant wat jij zegt. Want ja, ik bedoel, ik ga ook niet schuimbekken als ik een kerk zie. Want daar wordt het christelijke geloof daar toch niet mee door mijn strot geduwd. Het is er. Die mensen die komen misschien een keertje aan mijn deur. Maar ik word daar niet helemaal wild van. Omdat ik me niet bedreigd voel.
1: Dat is het natuurlijk ook. Dat het idee dat de meer rechten queer mensen krijgen, dat betekent dat de hetero's minder rechten hebben.
2: Ja.
1: Terwijl het is niet een taart waar dan een soort van dat verdeeld wordt. Dit is natuurlijk allemaal gelijke dingen. En als je het voor de mensen die het meest zware hebben, het zo maken dat die dat niet meer hebben, dat betekent dat als je dat allemaal niet ervaart, jij het ook alleen maar beter hebt.
3: Maar is ook met vrouwenemancipatie, toch? Je merkt gewoon dat een bepaalde groep in de maatschappij zich door al die dingen bedreigd voelt. En dat is al eeuwen hebben ze een voorsprong. En veel mensen die tot die groep behoren vinden het heel lastig dat ze daarin ruimte moeten gaan delen. Omdat al eeuwenlang die ruimte is genomen, opgeëist, afgedwongen. En dat is een proces dat gaat, denk ik, wel even duren. En dat duurt al heel lang om dat omver te werpen en of daar verandering in te krijgen. En ja, dat gaat nog even duren, helaas. Ja.
1: Wat niet meer zo lang gaat duren is deze uitzending. Dus laten we even naar de afrondende vraag van naar de luisteraar die kijkt, luistert, hier in de zaal zit. Wat is nog een boodschap die je graag zou willen meegeven aan een queer, een ally, noem het maar op, Nadine?
3: Ja, ik denk dat we inderdaad wat liefdevoller met elkaar mogen zijn. En je ziet veel intolerantie. Zo zonde. Geef elkaar gewoon de ruimte en met mensen waarvan je weet dat ze minder ruimte hebben gehad. Of ja, wees niet zo bang om mensen ruimte te geven ook. En dat op een positieve manier met elkaar te omarmen. Ja.
1: Dank dat je er was. Michiel.
0: Ja, ik hoor hem de hele avond al. Je bent niet alleen. En dat is waar wij vanuit onze zicht nu ook voor staan. Kom gewoon naar de activiteit. Leer mensen kennen. En deel ervaring. En hoor van anderen hoe zij omgaan met ook negatieve ervaringen. Ik denk dat heel belangrijk is, dat we elkaar weten te vinden. En dat we ook met elkaar gewoon daar is verandering in gaan brengen. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja.
1: Dank dat je er weer was. Soraya, heb jij nog een...
2: Nou, ik probeer de laatste tijd mijn focus een klein beetje te verleggen. Want ik kan wel de hele tijd met haters in gesprek gaan. Maar ik denk niet dat ik daarmee zelf meer begrip of acceptatie creëer. Ik probeer de laatste tijd vooral heel erg mijn allies en de mensen om me heen aan te moedigen. Weet je wel, hetzelfde als, hè, het is niet alle mannen, nee, maar wel altijd de man. En hè, acht van de 10 mannen, die spreekt zijn vrienden niet aan als ze iets grensoverschrijdends doen. En ik denk dat we daar moeten beginnen. Als jij iets opmerkt waarvan je denkt, dit is niet oké, spreek ze erop aan. Want alleen samen kan je dit oplossen, denk ik. En dan kunnen wij wel met z'n allen heel hard roepen dat wij geaccepteerd willen worden. Maar ik denk dat het wel begint bij de mensen die redelijk positief tegenover ons staan, die ook kunnen helpen. Ik denk dat dat misschien nog wel veel waardevoller is. Ja.
1: Ja, dus pak je verantwoordelijkheid. Het hoeft niet groot te zijn.
2: Nee, precies.
1: Ik wil jullie allemaal en de andere sprekers van het eerste uur heel erg bedanken dat jullie er waren. Ik bedoel, het gesprek is nog lang niet afgelopen eigenlijk, want we kunnen hier helaas nog wel 3 uitzendingen mee vullen. We zijn volgende maand terug, maar dan vanuit onze studio bij Haarlem 105. Dus jullie kunnen niet meer live in de zaal meedoen. En dan gaan we in gesprek met de dokters van de HIV-afdeling. En dan gaan we het weer hebben over de ziekte die ons in de jaren 80 zo naar heeft gepositioneerd. Dus we gaan weer verder over de bewustwording rondom HIV en AIDS. In december zijn we ook weer terug. Misschien dan wel weer ergens op een locatie, maar dat zullen we nog wel even zien. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor ook het kijken en het luisteren. Spreek mensen aan. En voor de mensen in de community die zich alleen voelen, zoek iemand op. Ga naar de organisaties hier in Haarlem. Je bent niet alleen. En nog een fijne avond.
4: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
5: Zo vanuit de app.
4: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
6: Dit is 105. Het is 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet. Volgens de raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoger beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
8: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
7: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Rut die maandag dit maar van je af, want er staan weer 2

I Love Your Smile hoorde je hier op het eerste nummertje na 9 uur. Want de eerste werkdag zit er gelukkig weer op. We gaan er 105% voor 2 uur lang de lekkerste muziek, scherpste spellen en opvallendste nieuwtjes uit de regio. Of we nu lekker gaan meezingen in het volgende uur. Of jij bepaalt waar we naar luisteren. Nou ja, alles komt voorbij. Zo ook weer de laatste blik op het laatste lokale nieuws in de quiz. Dat gaan we deze uur onder andere meemaken. En natuurlijk de echte hit van de week. Welke is het? Dat bepaal jij hier op 105%. Ik hoop dat jullie een lekker weekend hebben gehad. Ik heb het wel gehad in ieder geval. Het is weer 9 uur. Het is tijd voor 105% Joep. Met de lekkerste muziek van ABC. Maar eerst Son Mie hier op Haarlem 105.

Bestaan verschillende hitlijsten. Elke hitlijst heeft een andere koploper. Maar welke hit verdient volgens jou de eerste plaats? Dat bepaal jij deze week in Hit de Hitlijsten. Laten we eens even kijken welke hits er deze week strijden. En dat zijn twee hits van de Nederlandstalige bodem. De meest gestreamde plaat op dit moment, die komt van onder andere Antoon en Boef.

100 tranen van onder andere Boef en Antoon. Die is dus overal online het meeste te horen. En in de Nederlandse top 25 is het nog boem wat de klok slaat.

hartstikke benieuwd. Wat moet volgens jou de hit van deze week zijn? Laat het weten op Haarlem105.nl of via telefoonnummer 06 105 105 38. Ik ben razend benieuwd. Help me uit dit moeilijke, hele moeilijke dilemma. Wat moet deze week de hit worden? We gaan het straks horen wat jullie stemmen zijn. Eerst komt Lady Gaga en muziek uit de buurt.

Mine van Niels Geuzenbroek hoorde je hier. En dat was natuurlijk muziek uit de buurt. Altijd leuk om dat weer te horen. De stemmen zijn geteld. We weten waar we aan toe zijn. En we weten welke hit we nou deze week kunnen benoemen tot opperhit de hele week. Dat je zegt, wat is nou de grote hit? Dat is deze. Boom van Simon Welten en Russo. Hoor je nu op Haarlem 105 als hit de hitlijstwinnaar.

Ook bij Haarlem 105 is het alweer 9:30 geweest. En dat betekent dat we even gaan kijken bij het weer. Ja, wat wordt het weerbericht van morgen? Nou ja, dat is eigenlijk tamelijk saai. Morgen is de dag bewolkt en loopt de temperatuur met geluk op naar 20 graden. En een beetje in de middag is de kans op zon, maar die wolken gaan helaas niet weg.

Note to Self van Douwe Bob op Haarlem 105. Ja, het weekend zit er al een dag op. Tijd om te kijken wat jij allemaal hebt meegekregen van het nieuws uit onze regio. In de 105 na het weekend quiz krijg je straks 3 meer keuzevragen over het laatste nieuws uit Haarlem en omgeving. Ja, dus test jouw kennis en speel straks mee na deze hit van Bruno Mars.

Altijd fijn, Bruno Mars op Haarlem 105. Terwijl wij naar de quiz der quizzen gaan uit de regio. De 105 na het weekend quiz. De nieuwsquiz waarin we iedere week testen hoe goed jij het nieuws uit Haarlem en de regio hebt gevolgd. 3 vragen, 3 antwoorden. Doe gezellig mee. We beginnen uiteraard bij vraag 1. Met deze week een bekende naam uit de landelijke politiek die binnenkort een nieuwe baan krijgt in Haarlem. Renske Leijten is namelijk benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Leijten krijgt de baan, maar hoeveel kandidaten reageerden er op deze facturen? Ja, waren dat ruim 20 kandidaten, ruim 40 kandidaten of waren dat zelfs ruim 60 kandidaten? Dat was antwoord C. A, B of C, schrijf hem op, noteer hem of onthoud hem. Dan gaan wij naar vraag 2. Dat is in Haarlem-Oost. Jongeren hebben sinds vorige week een eigen plek gekregen aan de oostkant van het Rijnalda-park. Bij de nieuwe hangplek, dat moet ervoor gaan zorgen dat jongeren een plek hebben om samen te komen. In plaats van bijvoorbeeld ergens in de wijk rond te hangen of binnen achter een scherm te zitten. Maar hoe heet het project waar deze jongerenplek uit ontstaan is? Is dat A, Oost aan Zet, B, Jongeren uit de Buurt of C, Samen Oost? We gaan er weer vliegensvlug doorheen, want we zijn er weer bij de laatste vraag, vraag 3. En dat gebeurt allemaal bij het Vinyl Festival. Want afgelopen week vond de 4e editie van het Haarlem Vinyl Festival plaats. Bij een repaircafé konden bezoekers hun kapotte platenspeler gratis laten repareren. Volgens een van de reparateurs is het probleem bij veel platenspelers verrassend simpel om op te lossen. Maar wat moet er dan vooral gebeuren? Is dat A, de naald vervangen en de motor afstellen? B, de platenspeler schoonmaken en oliën? Of C, de stroomkabel vervangen en de speakers opnieuw aansluiten? Ja, wat was het goede antwoord bij alle 3 de vragen? Ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt opgeschreven en hoeveel jij er goed hebt. Dat gaan we uiteraard straks controleren. Maar eerst komt onder andere Bluff voorbij met die hele mooie dag.

0: John West met Weet Wat Je Begint hoorde je hier op Haarlem 105. Altijd lekker zo'n up-tempo Hollandse plaat op je maandagavond. Wij gaan terug naar de 105 na het weekendquiz. Het is tijd om te kijken hoeveel jij er goed had. Hoeveel kandidaten reageerden er op de vacature voor nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland? Waren dat ruim 20 kandidaten, ruim 40 kandidaten of ruim 60 kandidaten? Ja, het is echt waar. Er reageerden ruim 60 kandidaten op de vacature. Antwoord C was goed. Uiteindelijk koos de Raad van Toezicht unaniem voor Renske Leijten, die je waarschijnlijk vooral kent als voormalig SP Tweede Kamerlid. Leijten heeft ook een persoonlijke band met Haarlem en de bibliotheek. Ze groeide op in Haarlem en zat als scholier in de bibliotheek om te leren voor haar eindexamens. De Neerlandicus begint op 1 november als nieuwe directeur-bestuurder. Dan door naar vraag 2. Hoe heet het project waar de nieuwe jongerenplek in het Reinalda Park is ontstaan? Is dat Oost aan Zet, B, jongeren in de buurt of C, samen Oost? Daar was A het goede antwoord. Oost aan Zet. Via Oost aan Zet konden bewoners plannen indienen om hun wijk socialer en leuker te maken. Het idee voor de jongerenplek kwam van de jongeren uit Haarlem-Oost zelf. Sinds oktober hebben zij aan de oostkant van het park een eigen plek om samen te komen. De gemeente hoopt daarmee om de overlast te voorkomen. Niet alle omwonenden zijn direct enthousiast en hebben zorgen over bijvoorbeeld fietsen op de weg en wildplassen. Ja, als dat de problemen al zijn, dan is Haarlem-Oost een waanzinnige plek. Er komt binnenkort een moment waarop de jongeren en omwonenden met elkaar kunnen gaan ontmoeten. Ja, dat zou natuurlijk op die ontmoetingsplek daar zijn in het park. Ja, voor een beetje voor de beeldvorming. Het is toch radio. Het is een container met twee tafels die niet te slopen zijn en bankjes aan de zijkant. Nou ja, als de omwonenden en de jongeren daar samen kunnen komen, ja, dan maken die paar fietsen ook echt niet uit. Dan gaan we door naar de laatste vraag. Wat is volgens de reparateur bij veel kapotte platenspelers de oplossing? Is dat A, de naald vervangen voor en de motor afstellen? B, de platenspeler schoonmaken en olieën? Of C, de stroomkabel vervangen en de speakers opnieuw aansluiten? Ja, wat was daar het goede antwoord? Laten we even luisteren naar de reparateur zelf.
1: Nou, dit is gewoon puur mechanisch, hè. Dit is ook een mechanische fout. En dan heb je de mechanische oplossing. Dat is meestal schoonmaken en opnieuw olie. We hebben alles heel kunnen krijgen.
2: Alles?
1: Hele blije mensen. Daar staat er nog één, die is heel erg blij geworden.
3: Wat is het eerste wat je gaat luisteren?
4: Ik denk Wish You Were Here van Pink Floyd. Dat is wel een van mijn favoriete vinyl om wel echt van voor naar achter af te luisteren.
0: Nou ja, die is weer gelukkig met zijn schone plaat. Want tijdens het Haarlem Vinyl Festival konden bezoekers hun kapotte... Heb ik hem nou? Oh, hij was alweer klaar. Tijdens het Haarlem Vinyl Festival konden bezoekers hun kapotte plaatspelers gratis laten repareren. Je hoorde, het is goede schoonmaakbeurt. En wat olie kunnen soms al genoeg zijn om hem weer aan de praat te krijgen. Antwoord B was hier goed. Het was alweer de vierde editie van het festival, met onder andere optredens en een grote platenbeurs op de Grote Markt. Dit waren de vragen van deze week. Hoeveel had jij er goed? 3 uit 3 of zat er eentje tussen die jij niet wist? Ik ben razend benieuwd. Laat het mij vooral weten via het telefoonnummer 06-105-105-38. En dan gaan we die ook nog behandelen. En dan weet jij een beetje of je het net zo goed hebt gedaan als jouw stadsgenoten.

0: de Jonas Brothers. No Time to Talk. Op Haarlem 105. Terwijl de reacties van luisteraars binnenstromen. Tom uit Haarlem onder andere. Drie goed die van Renske Leijten wist ik toevallig. Maar meer dan 60 kandidaten had ik niet verwacht. En Patrick uit Heemstede. Alles goed, maar bij die platenspeler dacht ik dat je die naald moest vervangen. Weer wat geleerd. En eerst schoonmaken blijkt maar weer. Ja, het eerste uur van 105% Joep zit er alweer op. We gaan langzaam naar het nieuws. En dan volgt er nog een heel uur met de lekkerste hits. We gaan even weer een goede Smart Lab of levenslied naar voren halen. En ik ga het platenrad uit de kast halen. Heel graag, tot straks.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ongelooflijk, nog een heel uur te gaan tot 11 uur. 105% Joep op 105. Dat zeg ik.

Dan zorg je maar dat je klaar bent, want het is tijd voor het platenrad. Het muzikale rad met drie kleuren, wit, geel en zwart. Onder elke kleur hoort een plaat. Twee nummers staan er nog op van vorige week. Nou ja, voor mijn gevoel al vanaf vorig jaar. En één vakje is toch leeg. En daar kom jij om de hoek kijken, want jij mag die vandaag bepalen en invullen. Er is één klein oranje vakje. Als we daarop draaien, dan gaat het hele rad leeg en beginnen we volgende week weer opnieuw. Nou ja, zoals elke week beginnen we ook even met een kleine terugblik. Want wat staat er nou op dat legendarische platenrad? Dan hebben we op zwart een filmplaat. Dan moet ik heel even kijken of die er al staat.

I Had The Time Of My Life, de filmplaats van een paar weken geleden. Die staat op zwart. Willen we die helemaal horen, dan moet die op zwart komen. En nog langer staat op wit Where Is The Law van de Black Eyed Peas.

Ja, en gaan we... Oh, jeetje. Gaan we heel enthousiast, want ik heb stiekem ook wel een beetje de hoop dat deze plaat er nu eindelijk een keertje uitgaat. Maar ja, willen we zover komen, moet die naar wit gaan. En dan zijn jullie razend benieuwd welke plaat komt erbij. Ja, dat heeft elke week weer te maken met een thema. En dat thema is deze week zoek ik een plaat die je graag wil horen als je chic gaat dineren. En gewoon lekker dineren, want vanavond in het nieuws is dat de twee Haarlemse restaurants de Michelinster behouden. En dan gaat het om ML, dat zit daar achter de grote markt. Bij het kleine straatje, waar ook bij een van de gezelligste straatjes van Nederland is die ooit een keer uitgeroepen. Daar in de buurt ML, naast de rechtbank, nu weet ik het weer. En Ratatouille Food and Wine aan het Spaarne. Ze mogen allebei nog een jaar lang hun ster behouden met heel veel trots. Maar ja, stel je gaat daar een keer uit eten. Wat is nou echt zo'n nummer dat jij daar wilt horen? Stuur jouw keuze naar haarlem105.nl of via WhatsApp 105-105-38. Vergeet de 06 er niet voor. En misschien komt jouw plaat straks wel op dat rad.

Chiquitita met ABBA, wanneer wij naar het levenslied gaan. Want elke week zetten we een echte Nederlandse klassieker in de spotlight. Van tranentrekker tot vrolijke meezinger. In Leven het levenslied draait het om de lach en de traan. En natuurlijk vertel ik je een verhaal achter een nummer die jij misschien nog niet kende. Vanavond gaan we terug naar 1984, naar een jongen van 14 met een nummer 1 hit die heel Nederland wist te raken. Wil je nou weten welke het is? Blijf dan vooral luisteren, want we gaan eerst naar Lenny Keur met De Troubadour. De Troubadour.

met de Troubadour. Ja, die moet eigenlijk ook wel in de volgende rubriek een keer voorbij komen. Maar dat kan altijd nog. Leven het levenslied. En daarin gaat het deze week over een jongen. Hij speelt, of degene die dit zingt, hij speelt een jongen die zich ontzettend alleen voelt. Zijn vader is op zee. Thuis krijgt hij weinig liefde en ook op straat wordt hij niet geaccepteerd. Dat gevoel werd gevangen in een van de bekendste Nederlandse liedjes uit de jaren 80. We hebben het natuurlijk.

Danny de Bunk hoor je in Leven het Levenslied met zijn eerste hit als jongetje. Ik voel me zo verdomd alleen. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Wij gaan eens weer kijken naar het weerbericht, want de klok heeft 10:30 geslagen. Vorige uur zeiden we al dat het morgen met een beetje geluk dus een zonnetje kan komen, maar voor de rest bewolkt en 20 graden. En die lijn die gaat langzamerhand naar beneden. Dinsdag, woensdag is het ongeveer nog 20 graden met een wolk en een zonnetje. Dat zonnetje gaat steeds minder zichtbaar zijn. De temperatuur gaat steeds meer omlaag en de regendruppels vallen steeds vaker. Ja, we moeten het echt een keer gaan bekennen dat de herfst er helaas aankomt. Ja, het is niet anders.

liefdesliedjes van de Jazzpolitie. We zijn nog steeds op zoek naar andere liedjes. Misschien ook wel een liefdesliedje. Maar een liedje wat bij een echt sterrenrestaurant hoort. Want dat was deze week in het nieuws. Stuur het nog snel op, want na Teddy Swims gaan wij dit bekendmaken en aan het rad draaien.

What More Can I Say van Teddy Swims hoorde je hier. Ja, wij gaan naar het grote moment waar we allemaal op gewacht hebben. De grote ontknoping van het platenrad. En welke drie platen maken vandaag kans? We gaan nog één keertje kijken hoe het ook alweer zat. Te beginnen met wit.

De filmplaat, gaan we die eindelijk een keertje afspelen? Dan moet die op wit komen. Maar nog langer op het legendarische platenrad staat zwart Black Eyed Peas.

0: Ja, deze kennen we nu langzamerhand wel. Het zou misschien ook hartstikke leuk zijn als we een keertje Oranje gaan draaien. Want dan gaan natuurlijk alle platen er tegelijkertijd uit. We waren vanavond op zoek naar een plaat wat lekker is om te luisteren bij een avondje restaurant in een Michelin sterrenrestaurant wil te verstaan. Want vanavond werd bekend dat twee restaurants in Haarlem hun ster mogen houden. En dat is natuurlijk hartstikke groot en leuk nieuws voor hen. Want er zijn ook genoeg restaurants die teleurgesteld zijn en die een ster moesten inleveren. Maar dat was bij ons niet het geval. Dus welke plaat moeten we daar nou weer bij zoeken? En er kwam er eentje binnen, een hele mooie suggestie. Die sprong er van mij bovenuit. En dat was deze.
1: Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is Lovey on Rose.
0: Wat een heerlijk nummer is dit. Dagmar, jij bent ook meteen al in de studio.
2: Ja.
0: Vind jij dit ook zo'n lekker nummer?
2: Nou, vooral voor een restaurant nu je het
0: toch
2: zo zegt. Ja.
0: Ja, jij komt echt net binnen. Je hebt de microfoon nog geen seconde op, dus leuk dat je er bent. En ik overval, ja, ik vind dit zo'n lekker nummer.
2: Ja.
0: Ik hoop zo stiekem dat het moet dan op geel komen, dat we eigenlijk gewoon meteen geel gaan draaien.
2: Kunnen we niet een beetje cheaten of werkt dat niet zo?
0: Nee, dat heb jij vorige week al gedaan.
2: Oké. Okay.
0: Dus daarom hou ik het rad voor nu wel weer even bij mij, want het grote moment is daar. Welke wordt het? Wordt het zwart? Volgens mij zei ik het net verkeerd. Zwart, I have the time of my life. Wit, Where is the love van de Black Eyed Peas. Of wordt het geel, Louis Armstrong met La Vie en Rose. We gaan het zien en het wordt geen oranje. Het is geen geel. Maar na maanden erop gestaan te hebben is het eindelijk zover. Voor de Black Eyed Peas, de protestplaat, gaat er eindelijk uit. Want daar komt hij, dames en heren.

0: Earth, Wind en The Fire. Ja, september was het nog maar september. Maar we gaan langzaam naar het herfstachtige oktober. Ja, dag maar, nogmaals een hele goede avond.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Ja, heb je er weer zin in?
1: Ready om de week weer te beginnen.
0: Heb jij zin om de week weer te beginnen?
1: Ook.
0: Ja, toch wel?
1: Toch wel, ja. Het was weer even moeilijk vanochtend, maar ik ben er weer.
0: Wat lekker. En dan ook nog het laatste uurtje van deze mooie maandag afsluiten. Zeker. Heb je vandaag wat leuks gedaan?
1: Ja, stage, eerste dag. Het was weer een hele ervaring.
0: Nou ja, neem ons even mee. Waar loop je stage? Okay. Wat doe je voor opleiding?
1: Ik doe journalistiek als opleiding. Dus vandaar dat ik hier ook een beetje terecht ben gekomen. En het is een stage en dat is meer de productiekant. En dat is nu voor de eerste editie. En het heet Not a Film Festival, Film Festival in Amsterdam.
0: Dus voor de goede orde, het is een filmfestival.
1: Filmfestival, ja. Maar nou ja, ze vonden het leuk om het dus geen filmfestival te noemen. Want
0: Uiteraard.
1: Het heeft dus niet prijzen en het is voor kleinere makers. Dus dat zij ook een podium krijgen. Superleuk concept en ik mag daarmee helpen met de productie.
0: En wanneer is dat festival?
1: 10 tot 13 december. En daarna zit er nog een artshow bij. Dus kom vooral lekker kijken en zoek het alvast op de site. En de uitnodiging zijn er al.
0: En op zo'n eerste stagedag, dan is het vooral inkomen, lijkt me.
1: Heel veel inloggen, heel veel systemen die ik nog niet ken.
0: Verschrikkelijk.
1: Maar heel vet. Het is in Loods 6. Het zit op de KNDSM-eiland in Amsterdam. En, een hele vette locatie, dus je zit daar. Dat helpt bij mij sowieso altijd. Als je op een goede plek zit te werken, dan doe ik maar alsof ik het leuk vind. Nee, het is ook wel echt leuk. Helpt wel. Ja, helpt
0: dan
1: wel
0: doe
1: echt.
0: Je maar gewoon alsof, als de plek leuk en goed is voor de socials, dan doen we maar alsof.
1: Ja, doe ik hier ook.
0: Ja, daarom. Nee, want dit is zo'n prachtige, mooie, kleurrijke bunker waar we hier in zitten. Maar dat maakt niet uit. Wat ga je allemaal doen in je show?
1: Nou, ik heb weer mijn eigen items. Dus sowieso natuurlijk weer lekkere muziek. 80s, 90s, beetje pop. En de Haarlemse Review. Ja, en daar draait het bij mij ook altijd wel een beetje om. En dat is dus een review uit Haarlem die ik voorlees. Uit omstreken in ieder geval. Heemstede en Zandvoort en zo mogen er ook nog allemaal lekker bij. En als luisteraar kan je dan raden welke plek het is waar deze review over gaat en hoeveel sterren het heeft. En nu hadden wij dus leuk bedacht om mijn review van vorige week even nu aan jou te laten
0: toch
1: horen.
0: Toch even, ja, want ik, als mijn show klaar is, dan slaap ik eigenlijk vrij snel. Dus ik reed de start van je show altijd wel, maar de review weet ik nog niet.
1: Ja, gelukkig dus, maar, anders dan...
0: Nee, dat is hartstikke leuk. Maar kom maar op, wat is de review?
1: Oké, komt-ie. Vriendelijke beheerders, fijn terras waar genoeg ruimte is om wat te nuttigen. Sorry. Voor mij, slecht ter been, is niet alles toegankelijk. Want ja, in de middeleeuwen hielden ze daar geen rekening mee.
0: Oeh, en is dit, mag ik een hint? Is dit in Haarlem?
1: Nee.
0: Niet in Haarlem. Mag ik weten waar en welke plaats dit is? Of weet ik het dan meteen?
1: Ik denk dat je dan meteen weet, maar...
0: Oké, slechte been, middeleeuws. Wat is de connectie? Ik zou het niet
1: het
0: weten.
1: Het is een Zandpoort.
0: Zandpoort, uiteraard.
1: Zuid.
0: Zandpoort Zuid. Hoe heet dat café? Nee, ik zou het niet weten.
1: Het is de ruïne van Brederode.
0: Nog nooit van gehoord.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Hè? Oh, dan is dit heel stom. Nou, oké, ik denk dat de medige Haarlem 105 luisteraar het wel kent.
0: Ja, maar misschien zit ik gewoon nog een beetje in mijn inburgingstijd. Hè? En weet ik het gewoon
1: niet. Die hele grote ruïne bij Zandpoort Zuid, daar bij Bloemendaal in de buurt. Heeft heel lang in de steigers gestaan, is nu weer helemaal,
0: complete blackout. Maar ik geloof je meteen dat het hartstikke lekker eten.
1: Hij staat er.
0: Al een tijdje heb ik het idee.
1: Als een ruïne is, staat hij er wel een tijdje, ja.
0: Nou ja, heb je vanavond voor de luisteraars een makkelijkere? Of weet je dat?
1: Nou, ik denk, ik dacht eigenlijk dat deze best makkelijk was. Maar als niemand weet waar de ruïne van Brederode staat.
0: Ik wist het toevallig niet, maar ik geloof dat andere luisteraars het meteen
1: wisten. Ik denk dat deze vanavond beter te doen is. Dus volgende week hoor je meer.
0: Oeh, heel spannend. En vooral blijven luisteren. Want mijn tijd zit er weer op. 105% Joep komt tot zijn einde. Maar niet getreurd, blijf lekker luisteren. Want 105 Talenten staat tot middernacht nog voor jou klaar. En ik ben er volgende week weer. Tot dan!

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. 105 talent.
5: Goedenavond, zometeen Islands in the Stream, maar eerst Van Velsen. 105.

Ja, goedenavond. Het is ondertussen 10:08 en welkom bij het laatste uurtje van de maandag op Haarlem 105. Mijn naam is Dagmar en komend uur ga ik weer heerlijke nummers voor je draaien. Van pop tot nostalgische 80's en 90's nummers. En niet te vergeten heb ik ook weer een kerstverse Haarlemse review voor je klaarstaan. Maar daar zo na Islands in the Stream en One Republic weer meer over.

Ja, Sunshine van One Republic. En leuk dat je luistert naar Haarlem 105 Talent. En het is ook immers maar weer één keer maandag deze week. En dat betekent dat het zo weer tijd is voor de Haarlemse Review. Ik ga je zo een review voorlezen van een plek uit Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden welke plek het is en hoeveel sterren het heeft. En ik zal je er alvast eentje geven om over na te denken. Komt-ie. Helaas voor onze medewerkers leuke samengestelde kerstpakketten gemaakt met over de datum artikelen. Eind oktober wel pas gekocht. Nou, denk je dit nu te weten? Stuur het alvast op naar onze WhatsApp 06-105-105. En 05-06-105-105. 38. En wie weet krijg je zo het goede antwoord. Maar na Dire Straits hoor je nog een review over dus dezelfde plek in Haarlem. Mocht je er nog niet helemaal uit zijn. Dire Straits, Walk of Life.

Walk of Life van Dire Straits. En ja, we waren ondertussen bezig met de Haarlems Review. Ik, voor als je net bent ingetuned, lees ik je een review voor uit Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden welke plek het is en hoeveel sterren het heeft. En ik had je er net voor Dire Straits al eentje gegeven. Maar ik zal hem nog even een keertje herhalen en dan krijg je er gelijk nog eentje achteraan. En mocht je nou denken, oké, dit weet ik helemaal wat voor plek het is. Stuur het dan op naar onze WhatsApp studiobox. Naar 0600 500 538. Voor als je het goede antwoord weet. Komt-ie. Helaas voor onze medewerkers leuke samengestelde kerstpakketten gemaakt met over de datum artikelen. Eind oktober wel pas gekocht. En de tweede. Ik had vandaag het lef om te vragen naar de bestekbak met messen, vorken en lepels zoals vermeld in de kantinespecial. Krijg als antwoord, voor een bestekbak moet je naar de IKEA. Mooi is dat. Nou, denk je dit dus te weten? Stuur dan op naar 0600 500 538. En dan hoor je straks het goede antwoord na Little Lies van Fleetwood Mac.

Ja, Little Lies, Sweetwood Mac. En we waren ondertussen ook bezig met de Haarlems Review. Want leuk dat je luistert naar Haarlem 105 Talent. En ik heb ze net al voor je voorgelezen. Maar ik zal ze nog even één keer snel herhalen voor het goede antwoord. Het is dus een review van een plek uit Haarlem en omstreken. En aan jou de vraag welke plek het is en hoeveel sterren het heeft. En de eerste. Helaas voor onze medewerkers leuke samengestelde kerstpakketten gemaakt met over de datum artikelen. Eind oktober wel pas gekocht. Ik weet niet of dat worstje wat je in je kerstpakket hebt gestopt inderdaad van oktober tot december wel zo lang goed blijft. Maar blijkbaar niet dus. En de tweede. Ik had vandaag het lef om te vragen naar de bestekbak met messen, vorken en lepels zoals vermeld in de kantine special. Ik krijg als antwoord, voor een bestekmoep moet je naar de IKEA. Mooi is dat. Ja, dit waren de reviews van deze week. En het goede antwoord is de Sligro met allebei 1 ster. Ja, en niet getreurd voor alle horecaondernemers, want er waren ook wel echt enthousiastelingen bij. Ik wil ook niet de Sligro gelijk in één keer afkraken, maar ik vond deze wel gewoon heel grappig om even te broenen. Maar zo schreef Cindy vorig jaar ook, mijn buurman Wim heeft stracciatella-ijs voor mij meegenomen. Dus fysiek ben ik niet bij de Sligro geweest, maar het ijs viel zeker. Het ijs is zeker 4 sterren waard. Ik zou bijna morgen de dag met dit ijs willen beginnen. Nou, dat zegt ook al wat. Stracciatella-ijs, ja. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar Cindy, die vindt het geweldig. Dus voor het beste stracciatella-ijs moet je naar de Sligro, hoor ik al. Jij kan ondertussen zo lekker verder luisteren naar Haarlem 105. Naar eerst Ilse de Lange, maar eerst Empire of the Sun met Music on the Radio.

je hoorde Ilse de Lange met haar iconische comebacks. Komt ze nu ook alweer in de hitlijsten met Incredible en dus ook The Lonely One, die je net hoorde. En over iconische comebacks gesproken, Gooise Vrouwenfans, let even op, want aankomende zondag 11 oktober komt het nieuwste seizoen van Videoland online. En 1 november kan je het elke week op SBS6 zien. En om je alvast een beetje in de mood te brengen, ja, dan om je alvast een beetje klaar te stomen, de echte klassieker, Echte Liefde van Martin Moreiro.

Dansen naar de maan van Springstof. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105. En we zijn alweer aangekomen bij Bestaat dit echt in Haarlem? Ik geef je drie opties die van plekken in Haarlem en omstreden die eventueel kunnen bestaan. En eentje daarvan is er helaas echt waar. De andere twee die zijn dus niet waar. En jij als luisteraar kan raden welke er echt waar is en welke twee er helaas niet waar zijn. Komt-ie, zit je klaar? Optie A. Aan de boulevard staat een zitbank met een kleine windturbine op de rugleuning, waar strandgangers hun telefoon gratis mee kunnen opladen via de zeewind. Optie B. In Haarlem worden in de zomermaanden wilde kastanjes gebruikt om lokaal gin te maken, die alleen bij Haarlemse slijterijen verkocht mogen worden. En C. In Zandvoort worden speciale duinpiepers getild en gegeten. Deze biodynamische aardappelen groeien in het duinzand hier in de buurt. Nou, denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan op naar onze WhatsApp 06100538. En wie weet heb jij zo het goede antwoord. Het goede antwoord komt zo na The Passenger van Sushi en de Banshees.

Ja, je hoorde Sushi en de Banshees met The Passenger. Ondertussen waren wij hier bezig met Bestaat dit echt in Haarlem? En voor als je net bent ingetuned, heb ik drie plekken in Haarlem en omstreken voor je. En één daarvan bestaat echt en twee daarvan niet. En aan jou de taak om daaruit te vissen welke er echt bestaat. Ik zal ze nog even snel voor je herhalen en dan krijg je ook gelijk het antwoord. Want ik snap dat je op het puntje van je stoel zit. Optie A. Aan de boulevard zit een zitbank met een kleine windturbine op de rugleuning, waar strandgangers hun telefoon gratis mee kunnen opladen via de zeewind. Optie B. In Haarlem worden de zomermaanden wilde kastanjes gebruikt om lokaal gin te maken, die alleen bij de Haarlemse slijterijen verkocht mogen worden. En optie C. In Zandvoort worden speciale duinpiepers geteeld en gegeten. Deze biodynamische aardappelen groeien in het tuinstand hier in de buurt. Tja, en er kan er helaas dus maar eentje waar zijn. Hoe leuk het ook zou zijn dat ze allemaal waar zijn. En het goede antwoord is antwoord C. Deze duinpieper bestaat echt. En het telen van de duinaardappel is een eeuwenoude Zandvoortse traditie. Ik voel me soms heel dom bij deze dingen. Want ik vind dit dan allemaal. En misschien weten jullie dit allemaal al gewoon. Maar ik wist dit in ieder geval nog niet. En deze zilte zeelucht met speciale mineralen in het duinzand zou dus voor die bijzondere smaak voor deze duinpieper moeten zorgen. En mocht het water je nou al in de mond lopen, dan kun je ze ook kopen bij Bram Molenaar, die deze aardappels vanuit zijn zogenoemde oranje pieperkever verkoopt in Zandvoort. Die staat daar gewoon vanuit zijn autokevertje, staat hij gewoon deze aardappels te verkopen. Nou, superleuk natuurlijk. En mocht je dit nou leuk vinden, volgende week maandag is er gewoon weer een nieuwe Bestaat dit echt in Haarlem? Van 11 tot 12 kan je dit altijd horen. Maar dat was hem alweer voor deze week. Blijf nog vooral lekker luisteren naar Haarlem 105. Want je hoort nu Would I Lie to You van Charles en Eddie.

Would I Lie to You van Charles en Eddie. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105 Talent. En afgelopen vrijdag 2 oktober heeft Vrouwtje haar nieuwe album Kijk je naar mij uitgebracht. En een vriendin van mij die zei ook, Dagmar, hier moet je weer even wat aandacht aan besteden. Want dit is weer een heel goed album. Nu heb ik als een soort surprise element dit album nog helemaal niet geluisterd. En ze zei, nog lang niet vrij, dat is een heel lekker nummer voor jou op de radio. Dus kom maar lekker met mij meeluisteren voor als jij dit ook nog niet hebt gehoord. Voor het eerst op de radio, nog lang niet vrij, van Vrouwtje.

Ja, Vrouwtje met dus haar nieuwe album. Kijk je naar mij? Ja, ik vond het. Ik vind het altijd wel leuk. Weer even wat nieuwe muziek. Daar ben ik soms ook altijd wel weer aan toe. En ik vind dat zo grappig bij Vrouwtje dat je altijd gelijk hoort dat het van haar is. Daar hoef je eigenlijk, de artiest niet eens meer bij te zetten bij haar. En ondertussen, vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of 16. Morgen wordt het bewolkt en wordt het een lekkere herfstige 20 graden hier in Haarlem. Met kans op een klein buitje. En ja, om toch die zomer een beetje af te sluiten. Ik merk dat ik het elke week toch moeilijk vind om het achter me te laten. Heb ik hier het ultieme, nou ja, hoe zeg ik dat? Zomer afsluitnummer eigenlijk van mij. Ja, Witte Was van Coldband. Ja, toch de bladeren die vallen van de bomen af. Is het nu ook een beetje...

Not. Nog even die sunshine en dan is het op. De smaak van tequila, de kleur van de nacht. Geniet van mijn kater, de volgende dag.

0: Ja, witte was van Goldband. Ja, en ondertussen zit mijn tijd er hier ook al weer bijna op. Je luistert naar Haarlem 105 Talent en mijn naam is Dagmar. En volgende week maandag ben ik er gewoon weer bij je terug van 11 tot 12. Voor meer Haarlemse feitjes en lekkere muziek. Morgen van 7 tot 10 is Rob Jonker er weer voor je met weer een fantastische ochtendshow, al zeg ik het zelf. Tot die tijd lekkere non-stop muziek. Een hele fijne avond en tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons een daar in Don't touch me, man! Whatever. Whatever, the sun ain't shining.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja.
1: Maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
0: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken.